gouden boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 6:02. Dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. En die krijg je van Rob de Vries. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Onze provincie moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, is er niet genoeg drinkwater voor iedereen. Nieuwe drinkwaterbronnen zijn bovendien niet zomaar aangeboord, vertelt Wout Compagnie van Waterbedrijf Groningen.
4: Omdat het gewoon lang duurt voordat je nieuwe winningen kunt realiseren. Dus je praat echt over 10, 15, 20 jaar of langer.
3: Op de AG Wildervankenweg in Ter Apel is gistermiddag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer werd rond 17:45 gewond aangetroffen op straat. Het is naar het ziekenhuis gebracht. En blijdschap bij FC Groningen na de 1-5 overwinning bij Excelsior. Rotterdammers hadden niets in te brengen. Trainer Dick Lukien was dan ook tevreden. Al had hij ook nog wel een kritiekpuntje.
5: Ik denk een geweldig Groningen gezien. Vanaf minuut 1 tot minuut, een beetje kritisch, tot minuut 80. Voor mijn gevoel hadden we ook nog meer goals kunnen maken. Misschien wel moeten maken.
3: Meer nieuws, straks om 6:30.
6: Rob, dankjewel.
7: Kukkeleku.
8: Radio Noord.
9: De ochtendploeg.
8: Met Stefan Kosters.
6: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent. Aan het begin van maandag 12 oktober. En de dag beginnen we goed hoor met Wham. Wake me up before you go-go.

0: en Wake Me Up Before You Go Go. Het is 6:07. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent in de ochtendploeg. Ja, dan ga ik je direct vertellen dat het weer vandaag bepaald wordt door het hoge drukgebied wat over ons heen komt. Ja, dan denk je, waar heeft die man allemaal verstand van? Ja. Heb ik ook totaal geen verstand van. Dit is gewoon wat Harman ons gestuurd heeft. Vanochtend is er toch kans op een laatste lichte buitje. De rest van de dag, dat is goed nieuws, blijft het droog. Met flink wat zon. Het wordt 15 tot 16 graden vandaag. Ja, en dan vanavond toch weer een buitje. Nou, ja. De details hoor je straks allemaal van Harma. Die kan je dat veel beter vertellen dan ik dat kan. Goedemorgen, zeg ik tegen Petra en Rob. Fijn dat jullie er ook weer zijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we laten het weekend achter ons. Het is maandag 12 oktober.
1: Ja.
0: Heb je een leuk weekend gehad? Laat het ons dan even weten. Via de app van Noord 050-3188-288. Altijd leuk sowieso als je ons een berichtje stuurt.
1: Ja.
0: Laten we hier eens even een rondje doen. Rob, heb jij een goed weekend achter de rug?
2: Ja, zeker. Ja. Ik heb wat studievrienden van Welleer, mag ik wel zeggen, op bezoek gehad. Die kwamen even een nachtje logeren bij ons. En we zijn lekker de stad in geweest.
0: Ach, dus, heerlijk.
2: Je veel te veel bier gedronken natuurlijk.
0: En met z'n allen meegedaan aan de 4 mijl?
2: Nee, dat niet.
0: Oh, dat niet.
2: Nee, we hebben wel een klein stukje gezien van die 4 mijl for you zaterdagavond.
0: Ja, hoe was dat? Want ik heb er niet zo heel veel van meegekregen.
2: Nou, ik ook niet zo. Maar het viel volgens mij wel mee qua weer ook. Bij tijd en wijle was het natuurlijk wel een beetje nat. Maar nee.
0: Ja, het ziet er wel altijd leuk uit, hè?
1: Ja,
0: al die lichtjes.
2: Al die lampjes, ja. Inderdaad. Ja. Veel mensen met lampjes in de stad.
0: Ja, je kan het ook allemaal teruglezen bij ons in het liveblog op de site rtvnoord.nl.
2: Yes.
0: Petra, heb jij net zo'n goed weekend gehad?
1: Ja. Ja, net zo eigenlijk. Ik ging op zaterdag naar 050 Live. Dat was in Martini Plaza. En daar kwamen allemaal artiesten, waaronder Ronnie Flex en Donnie en Glennis Grace. Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, André Hazes zou ook komen, maar die heeft nog steeds stemproblemen volgens mij. Dus die kwam daar niet.
0: Oh, geweldig. En s'avonds zat jij klaar natuurlijk eerst met
1: Expeditie Gun.
0: Bord op schoot.
1: Ja.
0: 10 jaar expeditie kijken.
1: Ja, ja, dat was wel bijzonder. Ja.
0: Ja, ik vond het echt een leuke uitzending.
1: Nou,
0: jij had er ook nog een bescheiden rolletje in, hè?
1: Ja. Ja, ik was een soort van spelleider. Dat was heel chaotisch.
0: Ja,
1: dat ging alle
0: dat was
1: kanten
0: het ook. Volgens mij hadden de deelnemers zelf ook niet helemaal door dat het op tijd ging.
1: Nee. Vooral Ronald.
0: Vooral de heren niet. Nee. Ik had het dat niet echt door.
2: Ik heb het helaas gemist, maar ik neem aan dat het terug te kijken valt via onze website.
1: Ja,
0: zitten echt een paar mooie verhalen binnen. Vooral dat jongetje dat zo aan het vissen was. Ja. Echt, dat grijp je gewoon
1: aan. Ja, dat is heel indrukwekkend. Ja.
0: Ja, en dan gisteravond, dan hebben wij hetzelfde feestje meegepakt.
1: Ja, ik zag jou ineens staan in de bar.
0: Ja. Gerard Joling was daar.
1: Ja.
0: En deze heeft hij helemaal niet gedaan.
1: Nee.
2: Hij heeft ook zoveel hits.
1: Ja,
0: maar dit is wel echt. Dit zijn wel echt de hits waar je voor je naar Gerard Joling gaat. Maar ja. die heeft hij toch niet gedaan.
1: Ja, maar het was te hoog misschien, hè?
0: Ja, ik wel die andere grote hits. Maar het was wel heel erg gezellig.
1: Ja, dat was heel gezellig. Ja,
0: ja en dat betekent dus ook dat wij niet mee hebben gedaan aan de 4 mijl.
1: Nee. Ik was ook gewoon op de redactie aan het werk. Ik kwam halverwege een beetje binnen.
0: Ja, ik heb wel eventjes, nog voordat ik daar naartoe ging, wat mensen aangemoedigd langs de kant.
1: Wat goed.
0: Dat was wel heel erg leuk om te zien. In het verleden heb ik ook wel eens meegedaan.
2: Ja.
0: Dit jaar dus door omstandigheden niet. Maar zometeen gaan we onze vroege vogel bellen. Wij hebben dus niet meegedaan aan de 4 mijl. Maar wat deze man heeft gepresteerd is ongelooflijk. Ja. Echt heel erg bijzonder. Zijn 39ste 4 mijl heeft hij gelopen.
2: Zo.
0: Dus we gaan hem zo even wakker bellen. Even kijken hoe hij wakker is geworden. Of hij ook nog spierpijn heeft. Zij vooral ga je horen naar deze van Bente.

0: Je hoorde de nieuwe van Bente, Parachute.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Ja, en dat is niet zomaar iemand hoor. Iemand die een prachtige prestatie heeft neergezet gisteren. Hij heeft meegedaan aan de 4 mijl. Jan Venhuis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja,
2: ik ben echt een vroege vogel, hè?
0: Ja, nou, dat wou ik zeggen, ja. Als je ons om 6:15 al te woord staat, ben je zeker een vroege vogel.
2: Normaal niet zo, hoor. Maar ik wil even wat corrigeren. Ik luister naar jullie. En ik heb niet de 39ste gedaan. Ja, dit was wel de 4 mijl, de 39ste. Maar ik heb niet 39 keer meegedaan, hoor.
0: Oh, ja, ik vond het al zo ontzettend veel dat je dan ging meegedaan. Maar hoe vaak heb je dan wel meegedaan?
2: Nou, dat weet ik niet meer. Dat heb ik gisteren ook uitgelegd, alweer gisteren. Ik heb in het begin heel veel meegedaan. Maar toen er zoveel mensen kwamen, hebben we gezegd van, die toen er in Weefs ging, dan stoppen we ermee en gingen we andere dingen doen. Maar ik heb nu, sinds ik hier in de Dilgt woon met mijn vrouw, dat is 5 jaar geleden, dit weer opgepakt door een beetje opjutten door de fitness hier. En nu heb ik weer de training opgenomen, opgepakt om dat te gaan doen. En dat lukt weer. Ik ben helemaal opnieuw begonnen. En ik doe het niet. Ja, ik doe het op mijn tempo en niet op het tempo die je eigenlijk moet doen. Maar ik loop dus een tempo van op mijn leeftijd.
0: Nou, ik vind het echt ontzettend knap. Ongeveer, hoe snel is dat?
2: Nou, ongeveer, het is 9 minuten over 1 kilometer. Zo moet je het rekenen.
0: Nou, dat is toch een prima tijd. Er zijn heel veel mensen die helemaal niet lopen. Dus ja, ik vind het heel knap.
2: Nee hoor, maar het was gisteren feest. Ik vind het geweldig om te doen.
0: Ja, want was het een mooie editie?
2: Ja, ik vind het verzamelen hier al bij de Hortus, dat al die mensen bij elkaar komen, dat je voor die wees moet wachten en al die dingen meer. Dan praat je met mensen en dan het gevoel dat je dan allemaal gelijk bent. Er lopen doktoren bij, professoren en er lopen straatvegers bij. Ik vind het geweldig om allemaal gelijk te zijn.
0: Ja, ik heb het ook een keer mogen ervaren en dat is echt zo. Hè. Het is echt gewoon een feestje om mee te doen.
2: Ja, ja. En dan vooral als het langs de Rijksstraatweg, al die mensen langs de kant. Het is, inderdaad, het blijft een feest voor mij. Ik ben ook, anders kom ik weer thuis. En de bus was goed geregeld, dat ruimte allemaal, oude station. Prima, prima, prima.
0: Ja, en sinds een paar jaar dus weer het hardloopvirus te pakken. Kunt u uitleggen wat er zo leuk is aan hardlopen?
2: Je bent, als je hard gelopen hebt, je komt weer terug. Nou ja, eerst laten we bezig zijn buiten, de natuur. Ik woon in de Dilgt in Haren, door de ziekte van mijn vrouw. Dan kan ik hier zo uitlopen, langs de essen en langs de natuur hier. Dus ik geniet van het vrije, het vrij zijn in de natuur. Wel het bezig zijn met je eigen lichaam. En dan toch, als je thuis komt, voel je je totaal anders. Je voelt je lichter, je voelt je fijner, zeg maar. Ik vind het een prettig gevoel om gelopen te hebben.
0: Ja, als ik dit zo hoor, dan begint het bij mij nu ook te kriebelen om zelf naar buiten te gaan. Ik ben echt een ambassadeur, hè, van het hardlopen.
2: Doe dat nou maar. Ik zeg tegen iedereen, je hoeft niet allemaal hard te lopen, maar ga wandelen, ga naar buiten. Het is heerlijk.
0: Ga in ieder geval bewegen. Ja.
2: Ja, dat zeg ik ook tegen iedereen. Ik hoor hier ook, ik woon hier dus met mensen die veel achter de lata's lopen en zo. Ja, ik heb vroeger ook altijd gelopen, maar ik heb zo'n last van mijn knieën en nou lukt het niet meer en zo. En dat is een geluk voor mij dat mijn lichaam mij niet tegenhoudt. Ik voel mij echt goed. Dat is een gelukje voor mij dat ik op mijn leeftijd dus eigenlijk geen gebreken heb.
0: Ja, want dan hebben we het over uw leeftijd. Het is niet zo netjes om te vragen, maar ik doe het toch. Want hoe oud bent u?
2: Ik ben 89, ja. De mensen zeggen dan, je leeft in je 90ste jaar. En ik heb beloofd in eerdere gesprekken ook met Piet van Dijken. Volgend jaar is de 4 mijl voor de 40ste keer. Dan ben ik 90 jaar en als ik nog leef, ga ik meedoen.
0: Wauw. Nou, dus, heel veel respect ervoor. En dan heel veel succes ook met trainen een jaar lang weer, hè?
2: Ja, ik train 2 keer 5 kilometer hier. En in de week, en ik zit hier op dit terrein, is een fitnessmogelijkheid. En daar ben ik 2 keer in de week. Dus ik train 4 keer in de week mijn lichaam nog.
0: Nou, geweldig. En wat een, prestatie. Gisteren dus voor de weet ik voor hoeveelste keer al de 4 mijl gelopen. Jan Venhuis, en volgend jaar misschien wel nog een keer op zijn 90ste. Jan Venhuis, hij was...
1: De vroege vogel.

0: wat een geluk dat je Riekse Schuring hoort in de ochtendploeg. Zometeen in het laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Want veel regionale industriebedrijven, zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen, zitten in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. En de komende jaren moeten die worden vervangen. En het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar doordat er te weinig stroom is op het stroomnet, kunnen ze niet verduurzamen. Zo ook in deze steenfabriek.
1: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je, ja, vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Wel zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
0: Ja, en voor mensen die naar Utrecht willen met de trein, wordt het vanaf vandaag 3/4 jaar omreizen. Het traject gaat tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven, namelijk 9 maanden dicht. Daar ligt een spoorbrug over de rivier de Gouwe, die hoog nodig aan onderhoud toe is. En dus kunnen er geen treinen rijden en zit er voor reizigers niets anders op dan eerder opstaan.
2: Ik moet al naar school waar ik niet zoveel zin in heb. Dus dan moet ik ook nog eens langer in een trein of in een bus gaan zitten. En ook best wel omrijden eigenlijk.
3: Nou ja, het is gewoon een beetje hinderlijk. Maar ja, het zal wel nodig zijn. Hè? Die spoorbrug was zo oud.
4: Het gaat 9 maanden duren.
5: 9 maanden? Ik had niet verwacht. Zo lang.
0: Ja, volgens spoorbeheerder ProRail kan het gewoon niet anders. Ze hebben ook allerlei andere opties onderzocht die minder lang zouden duren. Maar dat ging allemaal niet. Maar voordeel is wel, na deze 9 maanden kan de spoorbrug volgens hun in ieder geval 100 jaar mee. Dat is in ieder geval heel erg fijn. En zoals gezegd, zometeen Noordnieuws met het laatste nieuws uit stad en ommeland. En Rob, heb je een tipje van de sluier voor ons?
6: Ja, zeker. Vorige week werd die geopend. De treinverbinding tussen Groningen en Leer. Nou, er is veel pech. Want gisteren sloeg de bliksem in en nog altijd rijden er geen treinen. Zo reed hoor je tot wanneer.

0: Wannabe van de Spice Girls hoor je op Noord in de ochtendploeg. En daarmee is het ook 6:30 geworden. Dit is Noordnieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Onze provincie moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, is er niet genoeg drinkwater voor iedereen. Nieuwe drinkwaterbronnen zijn niet zomaar aangeboord, vertelt Wout Compagnie van Waterbedrijf Groningen.
2: Omdat het gewoon lang duurt voordat je nieuwe winningen kunt realiseren. Dus je praat echt over 10, 15, 20 jaar of langer. En er loopt nu een traject voor het aanwijzen van nieuwe gebieden voor de waterwinning. Dat ligt bij de provincie. Nou, dat duurt al best wel een tijdje. Dat loopt al een jaar of 6, 7. Daarna moeten wij nog, en dan praat je nog wel over 15 jaar, voordat je daar echt operationele productiecapaciteit hebt staan.
1: Om problemen in de toekomst te voorkomen, moet er in onze provincie een grotere reservevoorraad drinkwater komen. Doel is zo'n 5 miljoen kuub per jaar. Daarvan zitten we nu op de helft, meldt Waterbedrijf Groningen. Op de AG Wildervankweg in Ter Apel is gistermiddag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer werd rond 5:45 gewond aangetroffen op straat en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Tussen Bad Nieuweschans en Leer rijden nog altijd geen treinen. De oorzaak is blikseminslag gisteren op het pas geopende traject in Duitsland. De verstoring duurt tot zeker 12:00 vanmiddag. Gisteren reden er stopbussen tussen Bad Nieuweschans en Leer. Of die vanochtend ook rijden, is niet bekend. Blijdschap bij FC Groningen na de zege op Excelsior. Het werd 1-5 op Woudestein in Rotterdam. Vleugelspeler Jorg Schreuders speelde een hoofdrol. Hij veroorzaakte eerst met een lichte overtreding een strafschop, waaruit Excelsior de gelijkmaker scoorde.
3: En toen in de 16 was er denk ik nog een momentje van contact. Dan ging hij liggen en legde hij hem op de stip. Dus ik vond het heel licht. Ik had hem zelf misschien niet gegeven. Alleen ik moet de scheidsrechter gewoon geen aanleiding geven om hem wel te geven. En dat heb ik wel gedaan. Dus daar leer ik weer van.
1: Maar Schreuders maakte het later goed. Hij versierde namelijk de strafschop waaruit de 3-1 werd gemaakt.
3: We waren aan het zoeken naar de steekpaas. Die kon ik niet vinden. En toen dacht ik van nou, dat dribbel ik zelf gewoon door. En toen kwam dat moment inderdaad heel licht aangeraakt. En ik ga liggen. En ik ben blij dat hij hem geeft. Alleen wat ik zeg, ik weet niet of ik hem zelf gegeven had.
1: FC Groningen staat nu 6e. 1 plekje onder Ajax. Dat is de tegenstander komende zondag in Stadion Euroborg. De organisatie van de 4-mijl van Groningen kijkt terug op een geslaagde 39e editie. Het loopevenement is zonder incidenten verlopen en overal langs het parcours was het feest. Een recordaantal van 30.000 recreanten legde de 6,4 kilometer tussen Groningen en Haren af. De wedstrijdloop bij de mannen werd gewonnen door de Belg Kobe Hermans. Hij versloeg in de eindsprint Mike Foppen in een tijd van 17 minuten 42. Stadje Nick Lemming werd net als vorig jaar derde. Hij kon in de Herenstraat het tempo van beide mannen niet meer volgen.
4: Het was vanaf moment 1 echt ontzettend zwaar. Dat ik in het begin echt dacht van, nou, ik weet niet of dit wel mijn dag wordt. Maar Mike die ging vanaf het begin in zijn eentje gewoon echt keihard. Dus ik dacht gewoon, nou, als ik hem volg, dan blijven we waarschijnlijk met z'n tweeën over. Dus dat was eigenlijk het enige waar ik mee bezig was. En dan op het eind zat er nog iemand bij. Ik wist al wel dat als ik Mike niet zou lossen ergens eerder op het parcours, dat ik dan in de eindsprint waarschijnlijk net wat tekort zou komen. En dat, maar ik had gewoon geen energie meer over om ergens aan te vallen. Dus maximale eruit gehaald.
1: Bij de vrouwen ging de winst naar Maureen Koster in een tijd van 19 minuten 47. En de wielerloopbaan van Bauke Mollema is voorbij. De oud-inwoner van Zuidhoorn kneep zaterdag in de ronde van Lombardije voor de laatste keer als prof in de remmen. Na de finish zat hij er helemaal doorheen.
5: Goh, kapot. Ja, dat was verschrikkelijk. Echt, afgezien van de start tot de finish. Ik wilde het kosten wat het kost finishen natuurlijk. En hij was best emotioneel ook al onderweg. Ja, zeker met zo'n slechte dagen dan kun je er ook gewoon niet van genieten. Maar ik ben heel blij dat het voorbij is. Dat je gewoon moet vechten om op tijd binnen te komen. En dat heb ik niet heel vaak gehad. En was dus echt vechten tot de finish.
1: Dus Mollema voor de microfoon van de NOS. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. En zometeen hoor je van Harma wat het weer gaat doen op deze maandag.
6: De ochtendploeg.
7: Met Stefan Kosters.
0: En ook blikken we nog even terug op ons lopend vuur van vrijdag. Gaan wij Groningers erop uit, nu het herfstvakantie is. Je hoort het zo, na de Bluesburg.

0: Het applaus is voor de Blues Brothers. Everybody needs a somebody. En zometeen, ja, dan ga je horen waarom het groot feest was bij de familie Boer in Noordbroek afgelopen weekend. En dat is waarschijnlijk heel groots gevierd. Zometeen gaan we dus Harma eens even bellen. Gaan we vragen hoe ze dat gevierd heeft. En natuurlijk, als we dat toch aan de lijn hebben, willen we weten wat het weer gaat doen vandaag.
1: Lopend vuur.
0: Maar eerst gaan we even terugblikken op de stelling van de dag van de afgelopen vrijdag. Heeft alles te maken met de herfstvakantie die is begonnen in Noord-Nederland. Voor scholieren betekent dat zelfs de eerste vrije week sinds de zomervakantie. Ik kan me voorstellen dat je daar dan naar uit hebt gekeken. Nou, in het midden en het zuiden van het land, ja, als je dan nu luistert, ben je pas volgende week aan de beurt en dan is het daar pas vakantie. En die herfstvakantie is vaak een mooi moment om er even op uit te trekken. Een dagje weg is een optie, maar misschien heb je ook wel plannen, ja, om een weekje ergens naartoe te gaan. Het zou zomaar kunnen dat je dan nu ook vanuit je vakantiehuisje naar ons luistert. Kan zomaar, toch Petra?
2: Ja, zeker, want daar kwamen allemaal reacties op. Op de stelling in de herfstvakantie ga ik er even tussenuit. En we kregen een reactie van Petra Rijnswijn. En die zegt, ja, lekker een weekje naar ons favoriete eiland Texel. Dus daar zou ze nu, denk ik, moeten luisteren, denk ik.
0: Ja, lekker uitwaaien, heerlijk.
2: Ja, heerlijk, Texel. En Angelina die zegt, ik ga volgende week dus vanaf vandaag een week weg naar Winschoten. Dus nog wel dichtbij, maar ze gaat wel even een week weg.
0: Ja, soms hoef je helemaal niet ver weg om het leuk te hebben, hoor.
2: Nee, dat klopt. En dan ben je gewoon even weg. En Wim zegt, ja, ik ga met het gezin van dinsdag tot met zondag naar Valencia. Nou, dus even wel verder weg.
0: Ja, ben ik nog nooit geweest, maar ik heb er wel goede verhalen over gehoord.
2: Ja, heb ik ook
0: gehoord. Dus heel veel plezier.
2: Ja, het lijkt wel alsof iedereen op vakantie gaat.
0: Ja. En dan zitten wij hier.
2: Voor mijn gevoel is het gewoon net voorbij allemaal. Maar ja, het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon niet in het hoogseizoen verder op vakantie gaat. En dat zegt Sierk ook. Die zegt, ik ga niet verder op vakantie. Ik ga 1 keer in de 6 jaar een week op vakantie. Maar ja, Sierk, ik ben dan wel benieuwd welke week jij dan hebt uitgekozen. Want dat zeg je er niet bij. Misschien niet in deze herfstvakantie, maar niet in het hoogseizoen in elk geval. Maar er zijn ook wel mensen die thuis blijven, hoor. Gewoon zoals Jan, die zegt, ik ga wel eens verder op vakantie. Maar nu niet, ik blijf gewoon thuis. Het is ook wel eens genoeg geweest. Ja, dat kan natuurlijk ook. En Connie zegt, niet echt ertussenuit. Gewoon genieten van de herfst, buiten. Wel wandelen in een stormwind met de hond en met de partner. Nou, dat kan ook hartstikke gezellig zijn. En Gea die zegt, ik ga gewoon werken. Nou, die reacties komen allemaal binnen.
0: Ja, wat zeggen ze dan? Je hebt sierpaarden en je hebt werkpaarden. Ja. Nou ja, ze valt in die laatste categorie. Ja. In de herfstvakantie ga ik er even tussenuit. Nou, ik kan alvast raden wat jij hebt gestemd.
2: Ja, nou, even niet.
0: Even niet, ja, dat bij mij ook niet. Toch gaat een behoorlijke grote groep er toch eventjes op uit. Een vijfde van de Groningers die heeft gestemd. Die zegt, ja hoor, in de herfstvakantie ga ik er tussenuit.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: hoor je op Noord met Bruises. Laten we eens even in Noordbroek gaan kijken of Harma een goed weekend achter de rug heeft. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Ja, je hebt een groot feest gehad, denk ik, zaterdag.
1: Want?
0: Nou, want?
1: Want?
0: Voor een tweede week, achtereenvolgens, in de Noord-9.
1: In de Noord-9. Ja, dat is toch geweldig? Ja, ik ben zo trots.
0: Ja, hoe heb je het gevierd?
1: Gewoon gezellig. Kapje thee, kapje koffie.
0: Ja, maar als je dat dan hoort, wat denk je dan?
1: Ja, dan denk ik, wauw. Ja, daar ben ik toch hartstikke blij mee. Ja, dat is toch geweldig. Ja,
0: ja, en het is ook gewoon echt een hitte aan het worden. Hè? Samen met Martin Blok, als het in de zomer snijdt...
1: Ja. Ja, dat duurt nog wel even, maar.
0: Dat dacht ik al.
1: Ja.
0: Kom maar door met het weer van vandaag.
1: Ja, zo is dat. Nou, op dit moment is het fris. Zuid met een haven groot in de stad. Gisteren werd een dikke vat in een haven groot. Er viel 20,5 mm over het hele weekend. En op dit moment is het wat wisselbewolkt. En de barometer stand doet zo'n 16 millibar visvliet. Over het hele weekend zo'n beetje 39 mm. Ja, het waren dikke buiten ook. Maximum temperatuur gisteren vat in een haven. 18,5 groot op dit moment. Een zwakke noordwestelijke wind. En een roodschaal, zo'n 15,5 groot guster met 5 uur de zon erbij. Op dit moment onbewolkt, krookhelder, 6 groot, 24 kilometer zicht. En 7 millimeter van de laatste 25 uur. En over het hele weekend 30. Ja, de beste plompen met water. En verdoog, nou ja, er is vanmiddag nog kans op buien. Op de radar zeg ik op dit moment ook iets wat zo van nu het westen richting het oosten tot zuidoosten van de provincie trekt. Over een uurtje, dus al de stad ongeveer aan de beurt weten. En voor de rest wordt een dag met, nou ja, redelijk wat zon, hoor. De temperatuur loopt op richting 15, 16 graden met een meest motige zuidwest tot loter zuidoosten wind. Vanochtend is helder, vannacht neemt de bewolking toe. Loter gaat er wat regen vallen met 8 tot 11 graden als minimum. In morgen is er veel bewolking, soms valt er wat regen. Loter in de middag van het westen een aantal buien. En dan is de soms misschien nog een beetje zon en de temperatuur nog een beetje hoger. 17 of 18 graden.
0: Yes, Harma, dankjewel, hè.
1: Joep.

Teddy Swims, hoor je op Noord met Mr. Know-it-all en ervoor met Our House. Zometeen heb ik een nieuw lopend vuur voor je. Onze stelling van de dag, hè. We gaan het over AI hebben. Voor veel bedrijven in Groningen zorgt het voor frustratie, vertraging, verwarring. Ja, terwijl voor ons gebruikers heel erg makkelijk is. Nou, hoe dat allemaal zit, hoor je zometeen na het NOS-journaal van 7 uur. En tot die tijd, Genesian op Noord met Fly Too High.

0: ouder willen we allemaal, maar hoe blijf je gezond?
1: Daarover gaat de eerste aflevering van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederland.
0: In sommige dorpen in het noorden worden mensen gemiddeld ouder en leven ze gezonder. Hoe kan dat?
1: Bekijk De Stand van Noord-Nederland via onze online kanalen of morgenavond op TV Noord. Radio
2: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTP Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
5: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen noemen, dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
4: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
6: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
4: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En inmiddels is het 7:02 en dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. Krijg je van Rob de Vries.
8: Onze provincie moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, is er niet genoeg drinkwater voor iedereen. Nieuwe drinkwaterbronnen zijn bovendien niet zomaar aangeboord, zegt Waterbedrijf Groningen. Op de AG Wildervangweg in Ter Apel is gistermiddag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer werd rond 17:45 gewond aangetroffen op straat en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek. En tussen Bad Nieuweschans en Leer rijden nog altijd geen treinen. De oorzaak is blikseminslag gisteren op het pas geopende traject in Duitsland. De verstoring duurt nog tot circa 21:45, meldt spoorbeheerder ProRail nu. Meer nieuws straks om 19:30.
7: Rob, dankjewel. Gaan we door naar Petra. Die is deze ochtend van de afdeling Verkeer. Waar staat het vast?
9: Ja, er staat de file op de N33 tussen Siddeburen en Appingedam. 16 minuten vertraging daar, dus hou daar rekening mee.
10: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
11: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Scootmobiel of rollator nodig?
14: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
18: Radio Noord.
19: De ochtendploeg.
18: Met Stefan Kosters.
7: Goedemorgen, het was een sportieve dag hè, gisteren voor Groningen met de FC en de 4 mijl. Nou, op beide evenementen gaan we zo terugblikken.

0: Redbox, Radio Noord met For America. En inmiddels is het 9 minuten over 7 op deze maandagochtend, 12 oktober. Fijn dat je erbij bent hier in de ochtendploeg. Ja, en het wordt toch wel mooi weer vandaag, hoor. Ja, vanochtend kan er wel een buitje vallen, zeker in het noordoosten van onze provincie. Maar de rest van de dag blijft het droog, hoor, met flink wat zon. En uiteindelijk wordt het tot 15 tot 16 graden. Heerlijk, dacht ik zo. Vanavond dan wel weer een buitje. Nou goed, de details over het weer die krijg je straks van Harma. In de tussentijd is het mij ook weer gelukt om de WhatsApp-inbox op te starten. Je kan ons altijd appen, 050-3188-288. En er wordt nu al massaal gedaan.
1: Goedemorgen, ochtendploeg. Hier de vroege vogel aan. Gisteren de 4 mijl, een prachtig weekend gehad. Onze beide dochters hadden meegelopen. En dat was toch wel een emotioneel moment. Dus, en het weer was prachtig, terwijl het er niet goed uitzag. Dus kortom, genieten. Fijne uitzending en tot ziens.
0: Ah, dankjewel voor je berichtje, Han. En wat een toppers van een dochters heb jij dan. Helemaal van Verharen naar de vismarkt. Ja, iedereen die dat heeft gedaan natuurlijk. Geweldige prestatie. Wie dat ook heeft gelopen, Nick Lemmink. Oetstad, hij werd net als afgelopen jaar derde bij de 4 mijl van Grun. Hij kon in de Herenstraat het tempo van Mike Foppen en de Belgen Hermans net niet meer volgen. Ja, de grote onbekende Hermans die versloeg vervolgens de grote favoriet Foppen in de eindsprint. Nou, Nick Lemmink kwam kort erachter, achter het tweetal over de eindstreep op de vismarkt.
2: Het was vanaf moment 1 echt ontzettend zwaar. Dat ik in het begin echt dacht van, nou, ik weet niet of dit wel mijn dag wordt. Maar Mike die ging vanaf het begin in zijn eentje gewoon echt keihard. Ik dacht gewoon, nou, als ik hem volg, dan blijven we waarschijnlijk met z'n tweeën over. Dus dat was eigenlijk het enige waar ik mee bezig was. En dan op het eind zat er nog iemand bij. En ik wist al wel dat als ik Mike niet zou lossen ergens eerder op het parcours, dat ik dan in de eindsprint waarschijnlijk net wat tekort zou komen. En dat, maar ik had gewoon geen energie meer over om ergens aan te vallen. Dus maximale eruit gehaald, denk ik.
3: Nee, dan wint een Belg die jullie allemaal niet kennen.
2: Ja, nee, dat moet ik zeggen. Kijk, het is een vrij klein wereldje. Zeker als je wat meer in de top meedoet. En dan gebeurt het niet vaak dat ik van iemand verlies die ik niet ken. Maar ik zal hem zo eens aanspreken en vragen waar hij vandaan komt.
3: Jouw thuiswedstrijd eigenlijk, hoe was het qua sfeer?
2: Ja, het was alsnog geweldig. Ik was een beetje bang voor de regen. Dat misschien toch mensen thuis zouden blijven. Maar uiteindelijk, ik vond het fantastisch weer. En het was even vol als altijd. Dus het is gewoon, denk ik, mooi, ook voor mijn concurrenten, dat die de hele tijd mijn naam horen. Als ik dat met anderen zou hebben, zou ik toch, dat leidt een beetje af of zo. En ik vind het alleen maar geweldig.
0: Ja, dat zei Nick Lemmink Oetstad. Hij werd dus gisteren derde bij de 4 mijl van Groningen.

0: Ja, legendarisch duo, hè. Daryl Hall en John Oates, Kiss on My List.
1: Lopend vuur.
0: Nou, onze stelling van de dag die gaat vandaag over AI. Want ChatGPT gebruiken om een brief te schrijven, een e-mail op te stellen of een lastige vraag te beantwoorden. Voor steeds meer mensen is het heel gewoon. Ook Groningse organisaties en overheden worstelen met de vraag hoe ze AI moeten gebruiken. Bijvoorbeeld bij brieven en bezwaarschriften. Ze zien het steeds vaker. En het zorgt veelal voor frustratie, vertraging en verwarring. Blijkt allemaal uit een rondgang van RTV Noord. Het hele verhaal kun je gewoon lezen bij ons in de app en op rtvnoord.nl. Maar wij vroegen ons eigenlijk af, hoe zit dat bij jou? Pak jij ChatGPT er steeds vaker bij? Of doe je het eigenlijk gewoon helemaal zelf? Laat ik eens even bij Rob beginnen. Jij hebt iedere uur een nieuwsbulletin.
2: Ja, zeker.
0: Maak jij dan ook gebruik van AI?
2: Nee.
0: Helemaal niet?
2: Nee, helemaal niet. Nee, nee.
0: Nee, zeker niet.
2: Nee. Dat doe ik allemaal niet. Dat doe ik allemaal zelf. Dat kan ik prima zelf. Om teksten te schrijven en samen te vatten en dat soort dingen. Ik gebruik het ook niet om bijvoorbeeld een boze brief of zo op te stellen. Als ik ergens problemen mee heb of wat dan ook. Met een gemeente of wat dan ook, een bezwaarschrift moet indienen. Nee, dat doe ik allemaal zelf.
0: Dat vind ik gewoon beter.
2: Ik gebruik ChatGPT gebruik ik wel hoor, maar dan als een soort van
0: vraagbaak.
2: Ja, precies. Ja. Een geavanceerde zoekmachine, zeg maar. Maar verder niet zo.
0: Voor een recept of zo, als je 's avonds wil koken.
2: Oh, dat zou nog kunnen inderdaad, ja.
0: Ik heb wel eens gedaan, een foto gemaakt van de koelkast. En dan als je gezegd van, maak van de ingrediënten die hierin liggen een recept.
3: Ja. Oh, wat handig.
0: Ja, dat komt er best wel wat leuks uit. Ik heb het niet gebruikt, maar ik vond het wel grappig.
3: Oh,
0: gebruik jij het veel, ChatGPT?
3: Nou, ik merk wel dat als je gaat googlen bijvoorbeeld, dan is het eerste wat je ziet is van AI een antwoord. En als je daar weer een andere vraag op hebt, dan ga je daar toch op reageren. Dus dan krijg je dat weer terug. Dat vind ik wel heel handig. En ik moet zeggen, ik had laatst een bekeuring en die vond ik onterecht. Parkeerboete, want ik had wel betaald via een app. Sorry, daar gaat mijn microfoon. Maar daar heb ik bezwaar op ingediend. En daar heb ik wel een beetje ChatGPT voor gebruikt om een bezwaarschrift te schrijven.
0: Ja, want kon je dat niet zelf?
3: Ja, dat kon ik wel zelf, maar dit ging veel sneller.
0: Kijk.
3: En ik vond het onterecht en daar wil ik ook niet al mijn tijd aan besteden. Ik denk, dit gaat heel makkelijk zo.
2: En heb je al antwoord gekregen?
3: Nee, daar doen zij dan weer heel lang over.
0: Ja, misschien moeten ze daar wel AI gaan gebruiken om jou te antwoorden.
3: Ja.
0: Goed. Ik gebruik ChatGPT bijna iedere dag. Dat is de stelling van vandaag. En reageren kan op verschillende manieren.
3: Ja, bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Of even appen of bellen naar 050-3188-288.
0: Krijg van mij een tussenstandje. 28% van de Groningers zegt, ik gebruik ChatGPT iedere dag.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Ja, we werpen ook even een blik op de verjaardagskalender. Er is die staan dat er maar liefst 1486 Groningers jarig zijn van harte.

0: echt jarig mag voelen.
1: Ja.
0: Ook veel bekende jarigen. Laten we eens even gaan kijken waar, waar we terecht kunnen voor een gebakje op deze ochtend. Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen bij Lucille Werner.
1: Oh.
0: Ken je die nog?
1: Ja, zeker.
0: Ja, onder andere van Lingo.
1: Van Lingo.
0: L-I-N-G-O. Ze is vandaag 59 geworden, van harte Lucille. Later zat ze nog bij het CDA, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Ook acteur Hugh Jackman is jarig. Hij is 58 geworden, bekend van films als The X-Men en Wolverine. Van harte, ook in de omroepwereld zijn er jarig, hoor. Wat dacht je van Dominic Wesie? De voorzitter van Pound, 56 geworden. En voor de muzikale jarigen moeten we net aan de andere kant van het kanaal zijn in Engeland. Ja, de Britse singer-songwriter Calum Scott is jarig. Hij werd bekend door het televisieprogramma Britain's Got Talent. Daarna scoorde hij heel veel hits, maar dit is ongetwijfeld zijn allerbekendste. Zijn verjaardag gaan we vieren, Dancing on My Own. Calum Scott is 38 geworden, van harte.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Kapperpot van Jan Henk de Groot.

0: Ja, prachtig, hè? Het Gronings Goud van deze week. Janneke de Groot en Kapper Pol. En zometeen op Noord, Noordnieuws. En dan krijg je van Rob de Vries. Waar ga je ons over bijpraten?
1: Dan gaan we het onder andere hebben over een oldtimerbeurs die dit weekend werd gehouden in Leek.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
4: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
5: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
4: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: En dit is Noordnieuws van 7:30. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Aan de Oosterhamrikade in Groningen is vannacht iemand in het water beland. Daarvan werd rond 4:30 melding gemaakt. Hulpverleners hebben het slachtoffer uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is niet duidelijk. Tussen Bad Nieuweschans en Leer rijden nog altijd geen treinen. De oorzaak is blikseminslag gisteren op het pas geopende traject in Duitsland. De verstoring duurt tot circa 9:15, meldt spoorbeheerder ProRail. Onze provincie moet alle zeilen bijzetten om een dreigend drinkwatertekort het hoofd te bieden. Als alle 30.000 geplande nieuwbouwwoningen in onze provincie er nu al zouden staan, is er niet genoeg drinkwater voor iedereen. Nieuwe drinkwaterbronnen zijn niet zomaar aangeboord. Regels voor waterbesparing in nieuwbouwwoningen kunnen helpen, maar de provincie gaat die niet opleggen, vertelt gedeputeerde Natja Siersema.
12: Dat zijn gewoon rijksregels waar we ons aan moeten houden. Omdat het ook wel heel gek is dat als jij in Ter Apel een huis wil bouwen, dat daar andere regels zijn ook voor drinkwater dan als jij net over de grens gaat bouwen, bijvoorbeeld in Nieuwbuinen. En dat daar ineens wel veel meer kan. Dus het is echt van belang dat die regels dan met het bouwbesluit wel gelijk zijn.
1: Om problemen in de toekomst te voorkomen, moet er in onze provincie een grotere reservevoorraad drinkwater komen. Op de AG Wildervankweg in Ter Apel is gistermiddag iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer werd rond 5:45 gewond aangetroffen op straat en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Op de N33 was gisteravond een eenzijdig ongeval ter hoogte van Nieuwe Diep. Een auto botste daar tegen de middenvangrail. De bestuurder is nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Bij een woninginbraak in Tolbert zijn zaterdagavond sieraden gestolen. Dat gebeurde tussen 6:00 en 22:00 s'avonds aan de Holm. De inbrekers kwamen via de achterzijde van het huis binnen. De politie vraagt getuigen zich te melden. In Leek was dit weekend de oldtimerbeurs. In het sportcentrum stonden tientallen klassieke auto's opgesteld. Nienke Huisman was met haar 26 jaar een van de jongste deelnemers. Zij rijdt in een Renault 5 uit 1978.
13: Het maakt me eigenlijk niks uit. Ik ben zelf ook veel jonger dan mijn auto. Maar alsnog is het wel zo leuk om al die verhalen ook van die mensen aan te horen. Want ja, ik heb vroeger natuurlijk dit niet meegemaakt. Dat deze auto's nog op de weg reden. Ja, dit is zelfs mijn derde keer. Ja, en 3 jaar geleden heb ik mijn vriend hier ontmoet.
14: Dat meen je niet?
13: Ja, dat meen ik. Dus zo hebben we elkaar leren kennen hier. Dus de beurs heeft een speciaal plekje in mijn hart.
1: En vanwege Coming Out Day wordt vandaag de regenboogvlag gehesen op de Martinitoren. Die dag was officieel gisteren, maar omdat dat een zondag was, heeft de gemeente Groningen besloten om vandaag de vlag uit te hangen. Wordt gedaan door wethouder Mirjam Wijnja, samen met vertegenwoordigers van de regenboogorganisaties in Groningen. Volgens de wethouder moeten we als maatschappij openstaan voor de vrijheid van iedereen. En ook opstaan voor de vrijheid van iedereen. De LHBTIQ+-emancipatie staat volgens Wijnja wereldwijd steeds meer onder druk. En ook de acceptatie van homoseksualiteit onder scholieren is drastisch afgenomen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Rob, dankjewel. En zometeen hoor je hier van Harma of je vandaag ook rekening moet houden met een paar buitjes.
10: De Ochtendploeg met Stefan Kosters.
0: Ja, en Groningen won gisteren met 5-1 van Excelsior. En bij het vieren was er een speciale rol voor de materiaalman. Nou, hoe dat zit, hoor je zo van John Hyatt.

0: Georgia Bay, hoor je op de hoort van John Hyde. FC Groningen heeft gisteren eenvoudig bij Excelsior gewonnen. Het werd namelijk 1-5 op Woudestein in Rotterdam. Middenvelder Tika de Jonge dacht de 2-1 op zijn naam te krijgen. Maar bij nader inzien werd echter een eigen goal aan de doelman van Excelsior gegeven. Verslaggever Stefan Bleker sprak de Jonge en materiaalman Bert de Voogd, die betrokken werd bij het vieren van het doelpunt.
1: Ja, ik wil het natuurlijk met jullie hebben over de goal, Tika, die jij maakt, maar uiteindelijk wel op naam komt van de keeper van Excelsior. Vertel zelf maar even wat er gebeurde, want je wil hem denk ik voorzetten.
2: Ja, uiteindelijk wel, maar ik geef hem wel zo voor dat in principe als niemand hem raakt dat hij binnenvalt. Dus ja, ik vind het wel raar dat hij niet op mijn naam staat. Want in principe, het is niet... Ja, hij tikt hem aan en uiteindelijk gaat hij erin. Het is niet dat hij mezelf erin tikt, zeg maar. Dus ja, wat mij betreft staat hij gewoon op mijn naam. Maar goed. Ja,
1: wat is de reden dan?
2: Ja, de reden was dat ze zeggen dat ik de bal voorgeef. Niet met intentie, dat ik niet schiet op goal. Maar goed, uiteindelijk geef ik de bal wel voor met intentie dat als niemand hem aanraakt dat hij erin valt. Dus ja, maar goed, ik kan er niet veel aan doen volgens mij.
1: Jij scoort en dan zie ik ineens Bert. Hè, laten we maar even zeggen dat jij gewoon gescoord hebt. Ja, zie ik Bert de Voogd, de materiaalman, uit de dugout rennen. En gaat daar langs een zijlijn staan met de armen in de lucht. Waarom Bert? Wat was de bedoeling?
3: Oh, wat heel seizoen hebben we het al overal. Hij scoort niet zoveel. En ik zei, als je scoort, dan sta ik aan de zijlijn. Dus elke wedstrijd ging dat van, wanneer scoor je een keer? En dat was nou, hij krijgt hem op zijn naam van mij.
1: wat heb jij voor band met Bert?
2: Ja, nee, een hele goede band. Ik denk, elke ochtend praat je met Bert. Als eerst aan tafel met Bert. Ja. Bij het ontbijt. Dus ik heb wel een hele goede band met Bert. Ja, dus eigenlijk stond deze afspraak trouwens vorig seizoen al... Nou, niet in het begin, maar ik denk vanaf maart. En toen scoorde ik tegen Excelsior. Ja, toen was het helemaal aan de andere kant. En toen, ja, toen was ik ook zo blij. En toen vergat ik het eigenlijk. Dus toen hebben we hem doorgetrokken naar dit seizoen. Ja. Maar goed, ik vind dat het een goal is. Maar goed.
1: Stond jij toen ook klaar, Bert?
3: Ja, zeker. Toen werd hij afgelopen. Ik vond hem gelijk af. Ik zei, wat is dit nou? Sta je klaar en dan kom je niet.
1: Nee. Nou, ja, nu gebeurt het alweer tegen Excelsior. Zag je hem direct staan en wist je eigenlijk direct van... nu moet ik echt naar Bert toe?
2: Jawel, ik had het moeten zeggen. Ik had nu wel een hele snelle reactie. Nee, ik moest wel een stukje, maar nee.
3: Het is wel lelijker zijn. Het was een lelijke goal. Geweldig.
2: Maar goed. Ja.
1: En wat heb jij voor band met Tika, Bert?
3: Ja, wij zijn s'morgens de eerste. En we kunnen goed met elkaar overweg. Altijd even een praatje. En we zitten eerst aan tafel 1, dat weet je wel, hè? Daar zitten we het eerst.
1: Dus. Ja, want tafel 1, dat is de tafel, hè?
3: Ja, daar word je voor uitgekozen. Daar kom je van zo niet, hoor. Nee.
1: Nou ja, wat een wilde zo, hè? Een 5-1 overwinning uiteindelijk.
2: Ja, een heerlijke overwinning. Ik denk, dik verdiend. Ik denk dat we bij Vlaag echt wel goed spel hebben gespeeld. En zij niet echt in hun spel zijn gekomen. Want uiteindelijk deden zij het tot nu toe ook goed in de competitie. Dus ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben. En ik denk dat we... Ja, je maakt de 3-1 en dan met het momentum ook gelijk de 4-1. Dus al met al een prima wedstrijd.
1: Belangrijkste vraag misschien wel. Wat gaat er gebeuren, Tika, bij het volgende doelpunt?
2: Ah, dat weet ik niet. Moet je dan weer wat verzinnen?
3: Ja, dat moeten we nou even overleggen.
2: Ja.
0: Mooi. Middenvelder Tika de Jonge en materiaalman Bert de Voogd. Ze spraken met FC-watcher Stefan Bleker, die zometeen na achten ook weer aanschuift voor onze sportdiscussie. FC Groningen die staat nu trouwens zesde, één plekje onder Ajax.

0: leuk, hè? De nieuwe van Alex Warren, Emerald Eyes heet hij. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het weekend was nat. Heel erg nat, kunnen we ook wel zeggen. Veel regen gevallen. Ja. Hoe gaat dat zijn zo aan het begin van deze week?
1: Nou ja, op dit moment hebben we te maken met een rugje van hoge druk. Maar de onderste loken, die zijn nog wel onstabiel van opbouw. Ook omdat die noordwestelijke stroming er nog altijd in zit. Dus vanmorgen is er nog wel kans op een bui of een buitje. En dat is vooral een wat meer bewolking wat er is. Maar in de loop van de dag is dat overal wel verdwenen. Want de buien die van nu het noordwesten overtrekken, zeg maar over een half uurtje of zo, dan bereikt het noorden van de stad komt in ook een bui aan van nu het noordwesten. Maar het wordt allemaal minder actief, dus het is alleen dat de bewolking en gewoon de dag meer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt ook mooi op, gewoon richting 15, 16 graden. En de wind is maismotig, zuidwest tot loten zuidoost. Vanom helder, vannacht touw neemt de bewolking loten volgt dus wat regen, 8 tot 11 graden als minimum. In maand een dag met veel bewolking, soms valt er wat regen en loter in de middag vanuit het westen een aantal buien. En de temperatuur sub 10 of 18 graden.

0: YouTube, hoorde ik op Noord, with or without you. Nou, het was er opnieuw een groot feest tussen Haarlem en Groningen. De 39e editie van de 4mijl ging om 12 uur van start. En tegen 4:30 ongeveer liep de laatste deelnemer over de finish op de vismarkt. In totaal legden 30.000 lopers de ruim 6 kilometer af. En het bleek ook nog eens tegen alle verwachtingen in goed weer te zijn.
1: 30.000 mensen gaan van start. Zijn er ooit zoveel mensen op jouw verjaardagsfeestje gekomen?
2: Nee, dit is de eerste keer. Heel leuk dat ze allemaal hier zijn gekomen vandaag. Ja, ik had ze niet uitgenodigd, maar ja. Hey, je weet hoe dat gaat in haar, hè? Project X.
1: Hey jongens, kom er even bij. Ja. Want voor mij, jullie zijn drie broers, hè?
3: Ja.
1: Hey, en ik zie jullie hier al de hele tijd staan. Allemaal handjes geven aan alle mensen die voorbij lopen. Waarom doe je dat?
4: Gewoon dat het heel leuk is.
1: Ja. En zeggen mensen ook wel eens wat terug tegen jullie?
4: Ja.
1: Wat zeggen ze dan?
4: Dankjewel.
1: Voor wie staat u hier?
5: Ik sta hier eigenlijk voor iedereen. Niet voor iemand persoonlijk, maar gewoon voor de hele groep. En ook waar ze het voor doen.
1: Het is nou niet al te best weer. U kunt ook gewoon lekker zingen. Ik ga lekker thuis op de bank kijken.
5: Kan ook, maar ik vind dit toch om ze even een steun in de rug te geven om hier te wezen. En even zwaaien en even een keer roepen naar iemand.
6: Ja. Allemaal op weg naar die laatste meters. Die 65 meter zijn maar 100 meter vanaf de blauwe rand. Van daarachter krijg je wat te drinken. Daarachter krijg je wat te eten. Kun je op adem komen.
7: Opa, zoon en kleinzoon, hè?
8: Yes. Ja.
7: Hoe is dat om zo samen te lopen?
8: Ja, geweldig. Ik bedoel, hij is 7 en hij loopt er voor het eerst. En ik loop hem voor de zoveelste keer. Dus gewoon leuk om met z'n drieën te lopen. En vooral met de jongste erbij, fantastisch.
1: Hoe gaat het met jullie?
9: Nou, met haar iets minder. Ja. Of niet? Ik ga prima.
10: Ga prima.
1: Zeg je moeder nou dat jij niet hard genoeg loopt?
10: Slecht weer.
11: Heel veel mensen die ons supporten. Go Helfjes, je kunt het. Vlieg naar de finish. Het is echt heel mooi om te zien.
7: Hoe is dat in een Heerenveen-shirt door Groningen lopen?
12: Ja, toch wel een mooie ervaring hoor. Het blijft prachtig, toch wel veel steun ook. Vorig jaar was minder, maar dit jaar veel steun gehad. Dus dat was prachtig.
7: Had u vaker meegedaan?
13: Jazeker, 4 jaar geleden als slak en nu als tackle.
14: En dan loop je onderweg, kom je zoveel bekenden tegen. En ze weten allemaal, dit is echt definitief mijn laatste wedstrijd.
7: Ja, daar is ze. IJssen ben jij geloof ik, hè? Ja, hoe was dit?
15: Ja, goed. Echt heel goed te doen. Ja, maar goed te doen.
7: Realiseer je wel wat voor status dat je hebt als je als laatste over de finish komt?
15: Ik denk nog niet. Straks misschien.
7: Nee, want dan krijg je die bloem ook, hè?
15: Ik heb hem. Ja. Bedankt.
7: Hoe is deze ontvangst? Wat vind je ervan?
15: Echt prachtig.
7: Ja, en wie staat er naast je?
15: Mijn dochter.
7: Jouw dochter, die was eerder dus.
15: Ja, zij was eerder.
7: Hoe is het met dochter?
16: Goed.
7: Wat vond je van de hele 4mijl? Wat heb je allemaal meegemaakt?
16: Ja, eerst was het een soort van beetje moeite, maar daarna heb ik een beetje gerend en daarna kon ik het wel.
7: Trots op elkaar?
15: Ja, absoluut. Absoluut. Op het hele, op alle mensen die het hebben gelopen, maar ook op de mensen die het niet hebben kunnen lopen. Voor iedereen.
0: Ja, en dat zijn wij ook hoor. Trots op iedereen die gisteren aan die 4mijl heeft meegedaan. En ook

0: Op iedereen die natuurlijk zaterdagavond mee heeft gelopen bij die Female For You. Stuk voor stuk allemaal toppers. Kijken we nog even naar ons lopend vuur van vandaag. De stelling is, ik gebruik ChatGPT bijna iedere dag. Dat komt er zo al binnen, Petra.
1: Nou, Rijn zegt, super, wat had ik dat graag tijdens mijn studie gehad.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Dat snap ik ook wel.
0: Was het een stuk makkelijker gegaan?
1: Dat was veel makkelijker geweest. En Barbara zegt, nee hoor, ik gebruik het nooit. Ik gebruik liever mijn eigen hoofd. En zo denkt Gea er ook over. Die zegt, ik gebruik het nooit. Ik zou ook eigenlijk niet weten hoe ik het moet gebruiken.
0: Blijf reageren op ons lopend vuur van vandaag. Zometeen het NOS Journaal van 8 uur naar Lilielle.

0: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag.

0: Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
5: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
11: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
12: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
13: Ah!
14: Oeh, gaat het?
13: Er moet hier echt licht komen.
15: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
16: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
14: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
18: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
20: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. De spoorverbinding tussen Groningen en Leer ligt kort na de heropening alweer tijdelijk stil. Van 19 tot 25 oktober rijden er bussen vanwege werkzaamheden bij Ierhoven. Ook bij de Charlottenpolder, net over de grens bij Bad Nieuweschans, voert Deutsche Bahn die week werkzaamheden uit. In november ligt de Wonderlijn opnieuw tijdelijk stil, van 6 tot en met 8 november, vanwege onderhoud tussen Papenburg en Leer. De Deutsche Bahn noemt de timing van de werkzaamheden ongelukkig. Tijdens de Week van de Armoede vraagt het Volwassenenfonds Sport en Cultuur extra aandacht voor volwassenen die niet mee kunnen doen aan sport en cultuur, omdat zij te weinig hebben te besteden. Sport en cultuur zorgen voor nieuwe ontmoetingen, gezelligheid en een betere mentale en fysieke gezondheid. In de gemeente Westerwolde, Pekela en Oldambt kunnen inwoners daarom via het Volwassenenfonds meedoen. De nieuwe videocampagne is te zien op www.volwassenenfonds.nl/meedoen. 35 Groningse culturele organisaties, waaronder Klooster Terapel, weren de gluurbril. Ze hebben slimme brillen met camera en AI verboden in hun gebouwen en tijdens evenementen. Onder meer het Groningen Museum, Forum Groningen, Noorderzon en Sport Groningen doen mee. Sommige slimme brillen lijken op gewone brillen, maar kunnen ongemerkt filmen. De gemeente Westerwolde noemt het onaanvaardbaar en onmenselijk dat vrouwen, kinderen en zieken mogelijk buiten het aanmeldcentrum in Terapel moeten slapen. Het COA waarschuwt voor een acuut tekort aan honderden opvangplekken. Westerwolde roept daarom de COA en het ministerie van Asiel en Migratie op snel maatregelen te nemen en met een structurele oplossing te komen. De gemeente zegt dagelijks bij het ministerie aan de bel te trekken om het aanmeldcentrum te ontlasten. Ook het Rode Kruis noemt de situatie schrijnend. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. Groningen 1, weerbericht. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanmiddag wordt het 14 tot 18 graden en neemt de regen een buiig karakter aan. In de avond trekken stevige buien over, mogelijk met onweer en windstoten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind aan de zee, krachtig tot hard. Morgen start het weekend wisselvallig. Overdag is het half tot zwaar bewolkt en vallen er verspreid over de streek meerdere buien en is er kans op onweer en hevige windstoten. De middagtemperatuur komt opnieuw uit op een herfstachtige 14 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. Ook 's avonds blijven de buien over de streek trekken met aanhoudend kans op een klap onweer.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Ah.
11: Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
14: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
15: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
16: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Madonna en Material Girl. Ja, goedemorgen en welkom bij Een Goud Gesprek. Vanochtend is er geen reguliere uitzending van Goud, maar is het weer eens tijd voor een Goud Gesprek. Tijdens dit gesprek hebben wij gasten uitgenodigd die al eens eerder in een reguliere uitzending van Goud zijn geweest, maar waarvan het onderwerp en gesprek eigenlijk nog niet helemaal klaar zijn. En in dit gesprek nemen we een uur de tijd om onze gasten het hemd van het lijf te vragen. En dit keer hebben wij Rennie Fijn van Draat uit Vlagwedde en Jessica Mulder uit Stadskanaal wederom uitgenodigd in onze studio van Groningen 1. Rennie en Jessica zijn twee vriendinnen die zich inzetten om een kledingloop op te zetten in onze regio. En we gaan met ze praten over hoe dat werkt, waarom ze hiermee zijn begonnen en natuurlijk over de kleding die straks door de regio gaat reizen. Ja, van harte welkom in de studio van Groningen 1.
1: Dankjewel.
0: Ja. Ja, voordat we beginnen, zouden jullie je even willen voorstellen?
2: Zal ik beginnen?
0: Wie gaat beginnen?
2: Ja, ik ben Rennie Fijn van Draat en samen met mijn man woon ik sinds 2009 in Vlagtwedde. En wij zijn heel breed aan het werk op christelijk gebied. En wat het mooie is, vind ik zelf, dat wij samen met mijn man heb ik een kledingproject gehad in een gebouw. En dan hadden we een winkel voor de minima. Maar ook mensen die wel kleding konden betalen, maar dat was ook tweedehands kleding.
0: Ja.
2: Konden ze bij ons komen om kleding op te halen. De minima konden het gratis meenemen. En de mensen die het wel konden betalen, nou, die betaalden €1 voor een broek en €2 voor een jas, bij wijze van spreken.
0: Ja.
2: En het is zo mooi dat we nu eigenlijk samen, dat ik samen met Jessica dit nu op poten ga zetten. Dat vind ik echt supermooi.
0: Ja, ja, dat is gelijk een directe link naar waar we het straks over gaan hebben natuurlijk. En Jessica?
3: Ja, ik ben Jessica Mulder. Ik kom uit Musselkanaal in plaats van Stadskanaal.
0: Oh, echt? Oh, sorry. Gemeente Stadskanaal, dat is het.
3: Ik ben wel geboren in Stadskanaal.
0: Oh, kijk. Dus nou, toch een beetje.
3: Ja, toch een beetje. Ja, ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Met drie kinderen ben je ook heel veel kleding nodig. Dat gaat maar door en dat stopt niet. Als je denkt van, hè, nou is het even weer klaar, dan komt er weer een groeispeurt. En ik ben eigenlijk veel op zoek naar tweedehands kleding ook. Omdat ik gewoon vind dat ze er zo snel uitgroeien. Hè, dat het prima nog een keer te dragen is.
0: Ja.
3: Ook kopen we gewoon wat nieuwe kleding. Daar heb ik niks op tegen. Maar ik vind het altijd wel heel erg leuk om gewoon iets leuks te scoren voor een leuk bedrag.
0: Ja, natuurlijk.
3: Daar kan ik heel blij van worden.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk wel mijn motivatie om... voorheen was het Vinted. Vraag even lekker op rondkijken. En hoe leuk is het als ik dat gewoon thuis kan doen?
0: Nou, je hebt helemaal gelijk inderdaad. Hartstikke leuk. Nou, welkom in de studio dus. En fijn dat jullie er zijn.
2: Ja, dankjewel. Het is ook leuk om hier te zijn.
0: Ja, ja, zeker. Even wat anders, hè?
2: Ja.
0: Ja, jullie hebben ook muziek meegenomen. Ik wens je mooie dagen. Volgens mij, Jessica, moet jij daar even iets over vertellen?
3: Ik vind het een prachtig nummer. Ten eerste om het nummer zelf, maar ten tweede omdat het is geschreven door mijn man.
0: Kijk, Simon Mulder dus inderdaad met Ik wens je mooie dagen.

0: Ja, Simon Mulder dus. En ik wens je mooie dagen. Ja, Jessica, je gaf al even aan. Hij heeft het nummer geschreven, maar hij schrijft of hij zingt ook wel. Hij zingt bepaalde nummers ook wel in, hè?
1: Ja, klopt. Het is, hij heeft ze eigenlijk allemaal ingezongen. Hij heeft meerdere nummers gemaakt. En de eerste nummers heeft hij ingezongen en daarna er een andere stem overheen gezet met AI. Hoe het precies werkt, weet ik niet. Maar nou ja, later is hij de nummers helemaal zelf gaan inzingen. Zonder die stem te veranderen.
0: Ja.
1: Hij is er nou wat meer vertrouwd mee. En dan, dan wordt het ook wel wat makkelijker, zeg maar.
0: Ja.
1: En hij heeft er gewoon heel veel plezier in. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En als je je comfortabel voelt in dat wat je doet, dan worden de dingen ook wel makkelijker.
0: Nou ja, dat is zeker waar.
2: Ja.
0: Zeker waar. Ja, en dat moet je ook gewoon vaker doen, hè? Want zo is het ook nog.
1: Ja, absoluut.
0: Hartstikke mooi. Ja, laten we maar bij het begin beginnen. Dat zeg ik weer heel erg mooi. wat is een kledingloop-loop?
2: Ja, het woord is eigenlijk kledingloop. Je schrijft het als loop,
0: ja.
2: Maar het is een loop. Het komt uit het Engels. En degene die daarmee begonnen is, dat was zo in de coronatijd. In Amsterdam is het eigenlijk ontstaan. En daar is iemand op het idee gekomen om dit te beginnen. En inmiddels is het een wereldwijde loop, clothing loop, heet dat officieel.
0: Ja.
2: En daarom, het is eigenlijk een ruil van kleding in een volgens een bepaalde route. Dus het is gewoon een kring, zeg maar, van tassen die rondgaan van de een naar de ander. En inmiddels zijn er 35 landen waar dit dan werkzaam is. Hè, waar ze dat dus al doen.
0: Ja.
2: En die heeft de naam Clothing Loop uitgevonden.
0: Ja.
2: Bedacht.
1: Het is dan niet zo dat eens zo'n tas van land naar land gaat.
2: Nee.
1: Het is wel binnen een kleine route. Hè, net als met geocaches gaan van die dingetjes. Die gaan dan echt wel van land naar land. Dat is dit niet.
2: Nee.
1: Maar het is wel een kleinere route.
2: Ja.
0: Ja, want hoe werkt dat dan met zo'n tas van deelnemer naar deelnemer?
1: Eigenlijk begint het bij ons. Hè. Wij stellen die tassen samen. En mensen die zich dan aanmelden via de website van Clothing Loop, die zetten wij in een route. En degene die het dichtst bij mij woont, of het dichtst bij Rennie woont, daar brengen wij dan de eerste tas naartoe. En diegene die kan dan in de tas kijken of er iets voor hem tussen zit of voor haar tussen zit. En dat mag ze eruit halen. Het zou heel fijn zijn als ze er ook weer dingen in doet. Hè, want dan blijft de tas gevuld. En dan gaat de tas door naar de volgende. De persoon waar ik hem gebracht heb, die brengt de tas dan naar de volgende. En daar gaat het eigenlijk weer hetzelfde. Die kijkt erin. Die stopt er eventueel weer wat in. En die brengt de tas ook weer naar de volgende. En zo gaat die tas gaat een route af. En tegen de tijd dat hij weer bij het beginpunt is, zeg maar, gaan we ervan uit dat er heel wat anders in de tas zit dan toen we hem wegbrachten. En dan gaat hij weer opnieuw de ronde. En
0: hoe krijg je die eerste tas gevuld?
2: Nou, wij zijn er al een tijdje mee bezig. We hebben vrienden, familie, kennissen gevraagd. Inderdaad, op social media. Mensen gevraagd of ze kleding hebben wat ze niet meer gebruiken, wat nog mooi is, te mooi om weg te doen. Wij hebben inmiddels al een aantal tassen vol met kleding. Dus wij kunnen eigenlijk officieel zouden we al kunnen starten met de tassen, want we hebben al genoeg kleding om in ieder geval een begin te maken. En nog even ter aanvulling, hè, want Jessica vertelt van dat de een brengt het naar de ander. Maar wij zorgen er wel voor dat die route zo klein mogelijk in afstand is. Van de ene deelnemer naar de andere deelnemer. Dus daarom, ze noemen dat dan dat wij de host zijn. Hè? Wij zijn de initiatiefnemers, maar wij zorgen er ook voor. Wij weten welke mensen zich als deelnemer hebben opgegeven. En dan kijken wij, die woont daar en die woont daar. Nou, die wonen zo dicht mogelijk bij elkaar. Dus die mensen brengen het dan ook naar elkaar toe. En als je het dan weer naar de volgende moet brengen, dan is het niet zo dat je van bijvoorbeeld Vlagtwedde naar Musselkanaal of naar Sellingen moet. rijen. En wij proberen wel de mensen die zo dicht mogelijk bij elkaar wonen, om die ook zo'n tas te geven en dat ze hem dan weer door kunnen geven.
1: Ja, daar zijn we wel veel deelnemers voor nodig. Dus hopen ook dat heel veel mensen zich aanmelden. Want hoe meer mensen zich aanmelden, hoe kleiner de afstand van de een naar de ander
0: wordt.
1: Zeg maar.
0: En jullie beginnen met dameskleding, hè?
2: Ja.
1: Ja, en babykleding.
2: En baby, maar dat zeiden wij ook. We hebben nu al gezien dat er ook mannen zijn die, hè, of tenminste, er is aangegeven van mannenkleding, herenkleding. En wij hebben wel wat herenkleding, dus wij kunnen sowieso in die eerste tas kunnen wij al wat herenkleding erbij in doen.
0: Juist.
2: Hè? En als de mensen dan zelf ook weer iets aanvullen met herenkleding, dus dan gaat op een gegeven moment krijg je misschien een gemengde tas. En als we heel veel mannen krijgen als deelnemer, dan kunnen we ook een tas met mannenkleding maken, een tas met babykleding, een tas met dameskleding. En maar onze idee was in beginsel om te beginnen met dameskleding. En want, dames, welke vrouw houdt niet van kleding?
0: Ja, hè? Dat is ook zo. Ja, die hebben het meeste nodig natuurlijk. Ja, snap ik helemaal. Hoe groot gaat de tas worden? Hebben jullie enig idee hoeveel gaat er in het begin erin, zeg maar?
1: Dat hangt ook wel een beetje af van het aantal deelnemers. Misschien niet zozeer wat er in één tas gaat. Want ik denk dat het gewoon een big shopper idee gaat worden. Die gevuld gaat worden. Maar op het moment dat wij een loop hebben gestart bij Clothing Loop, krijgen wij informatie van hun. En zij geven aan dat ongeveer op 20 mensen. Dan moet ik even jou aankijken. Je hebt het.
2: Per 6 personen heb je
1: dat was.
2: Één tas.
1: Ja, dat was.
2: Dus als je 36 personen hebt of deelnemers, heb je 6 tassen.
1: Ja.
2: Want zij rekenen per 6 deelnemers 1 grote big shopper.
0: Juist.
2: Ja.
0: Oké, okay, dus zo groot moeten we het ongeveer zien.
2: Ja, maar wij zeggen ook, als wij bijvoorbeeld, wij zitten nu al op 12 personen volgens mij. 11, 12 personen. Mm-hmm. Dus kunnen we al met 2 tassen beginnen. En dan beginnen we ook.
0: Ja.
2: Wij wachten niet tot we, weet ik hoeveel deelnemers hebben. Want dan kan het nog wel een tijdje duren.
0: Ja.
2: En wij denken, er zijn nu al mensen die zich opgegeven hebben. Dus is het mooi dat we er ook zo snel mogelijk mee kunnen starten. En de ervaring leert dat mensen vertellen het ook aan elkaar door. Hè? Als je daaraan deelneemt en je bent enthousiast en je hebt een vriendin of een buurvrouw of een kennis bij jou in de buurt, dan zeg je van, misschien is dat ook wel wat voor jou.
0: Ja.
2: Wil je ook meedoen? Geef je gewoon op als deelnemer. En dan doen ze ook mee. Komen ze ook.
0: Dat is toch een beetje de bedoeling natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Dat mensen het aan elkaar doorvertellen.
2: Ja.
0: En dat je ook wat mensen bij elkaar in de buurt hebben, inderdaad.
2: Ja.
0: Goed, we gaan even naar muziek toe.

0: Nicole en Ein bisschen Frieden. En daarvoor hoorden we Joe Cocker en With a Little Help from My Friend. Ja, Ein bisschen Frieden, die hadden jullie ook meegenomen, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ja, ik vind het echt... Ik vond het toen ook een prachtig liedje. Een beetje vrede, een beetje liefde.
0: En als volgens mij kunnen we dat gewoon weer gebruiken.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Dat kunnen we eigenlijk altijd gebruiken. Ja. Vrede en liefde.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Dat is van alle tijden. Helaas, moet ik erbij zeggen. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, de wereld staat aardig in de brand.
1: Nou, echt
0: ja.
1: Wel.
0: Dus wat dat betreft niet verkeerd, denk ik.
1: Nee, dat dacht ik ook.
2: Hebben we ze er even aan herinnerd.
0: Ja, precies. Precies. Ja. Bij deze. Dat is ook fijn, hè? Ja, ja, daar zijn we ook voor.
1: Ja, zo is dat.
0: Ja, kenden jullie de kledingloop al? Hoe zijn jullie daarachter gekomen dat dit bestaat? Of loop moet ik zeggen.
1: Het is eigenlijk begonnen via onze dochter. Onze dochter woont in Friesland. En daar komen we natuurlijk regelmatig, mijn man en ik. En zij doet mee al een aantal jaren. Met dit systeem, hè, met een kledingloop. En toen zat ik op een gegeven moment zat ik met Jessica te praten. En vertelde ik daarover, over onze dochter, dat zij daaraan meedoet en dat ze dat prachtig vindt. En toen zei Jessica van, oh, wat een leuk idee. Dat lijkt mij ook wel leuk. Ik zei, nou, ik ben zelf ook super enthousiast. Dus laten we dat doen.
0: Ja.
1: Laten we dan samen gaan kijken of wij dat ook kunnen beginnen. Dus ik heb een beetje informatie van onze dochter gekregen. En wij zijn toen samen, hebben ons daarover gebogen. En we zeiden van, laten we dat doen. Laten wij daar ook mee beginnen.
0: Ja.
1: Hier in deze omgeving. Want hier is tot op de dag van vandaag niet in onze omgeving, hè, waar wij wonen.
2: Toen wij keken in het begin van, hè, is dat hier al. Want het is gewoon veel makkelijker om je bij zo'n loop aan te sluiten. Hè, dan dat je er eentje moet opzetten. Ja. En toen was er gewoon nog niks. Maar inmiddels zijn er wel een stuk of 3-4...
0: Oké, dus het begint wel wat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar naar mijn idee is het vooral met kinderkleding... wat opgestart is inmiddels. Ja. Dat, leuk.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: En als je nou mee gaat doen, hè, hoe vaak krijg je de tas dan in handen, zeg maar? Hoe moet ik dat ongeveer zien?
2: Dat ligt een beetje aan de hoeveelheid deelnemers... Het streven is eigenlijk, weet je, 3-4 dagen per deelnemer de tas in huis. En dat hij dan toch wel weer door moet, zeg maar. En dan hebben we heel veel deelnemers. Ja, dan zal er gewoon een extra tas bij moeten. Dat je wel met regelmaat ook een keer die tas krijgt. Dat is gewoon wel leuk om daar even tussen,
0: ja, hè, zeker,
2: tussen te kijken.
1: Gemiddeld is dat ongeveer 1 keer per maand krijg je dan zo'n tas.
0: Oké.
1: En soms kan er wat tussen zitten. Het gebeurt een heel enkele keer ook wel dat er niks van je garing bij zit. He, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar over het algemeen, ook dat hoor ik ook van onze dochter... van dat ze dat het meer vaak te veel erin zit dan te weinig.
0: Ja.
1: He, en dat er eigenlijk altijd wel iets bij zit wat je eruit kan halen. En het is ook niet alleen kleding. Wij willen ook graag met een leuke riem of sieraden. Hè, als je iets hebt dat je denkt van daar doe ik niks meer mee. Dan kan dat ook in de tas.
0: Juist.
1: En dat maakt het natuurlijk ook extra leuk. Hè?
0: Ja,
1: dan is,
0: zeker.
1: Dan is het niet alleen kleding. Maar dan zitten er soms ook hele leuke verrassingen tussen. En ja, dat is gewoon super. En dan kun je gewoon gratis shoppen. Dus wie wil dat niet?
0: Nou ja, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Houden jullie het ook een beetje in de gaten, wat er allemaal in zit?
2: Vooral in het begin. Hè, dan zullen wij degene zijn die, als de tas een ronde is geweest... en die komt weer bij ons terug, dan gaan we de tas nakijken. Van, hey, kan alles erin blijven? Of zijn er dingen die gewoon niet meer draagbaar zijn? Of gaten in zitten, of vlekken in zitten, of iets dergelijks. Maar we hopen dat op een gegeven moment dat er mensen in de loop zijn... die zelf ook heel enthousiast worden of zijn... en die dan dat soort dingen van ons over willen nemen... of erbij doen dat het op meerdere punten in de loop bekeken wordt, zeg maar.
0: Ja. Ja, juist. Als er nou mensen zijn die denken van... dat klinkt hartstikke leuk, waar kunnen ze zich opgeven?
2: Dat kan gewoon op de site van clothingloop.org. En we hebben een Facebookpagina. kettingkledingruilvlacht werden.
0: Kijk, ja. Dus daar kunnen mensen ook altijd kijken.
2: Ja, zeker.
0: Ja, jullie zijn nu natuurlijk nog met deelnemers bezig. Hè? Mensen kunnen zich nog aanmelden. Hoeveel vrouwen zou je uiteindelijk, of hoeveel gezinnen moet ik zeggen, zou je uiteindelijk in de loop willen hebben? Wanneer is de loop vol?
1: Niet. Wat ons betreft is de loop niet vol.
0: Oké.
1: Okay. Dan maken we gewoon een andere route. Hè, met, als een loop te vol zou worden, dan maken wij gewoon een tweede, een alternatieve route. Of een route erbij. En, want wij vinden het wel zo belangrijk dat we vinden dat iedereen eraan zou deel kunnen nemen. En die gelegenheid ook moet krijgen. En het maakt ook niet uit of je veel geld verdient of weinig geld verdient. Maakt niet uit. Als het je leuk lijkt om ook deel te nemen, zou ik zeggen van geef je op. Hoe meer, hoe mooier.
0: Ja, ja, want je hebt natuurlijk ook met maten. Hè? Ik bedoel, je moet ook verschillende maten erin hebben.
1: Ja, ja. Ja, zeker. Ja. En daar zorgen wij ook als we ermee starten. En dan weten we al wat de mensen opgegeven hebben. Welke maat ze zoeken. En daar houden we natuurlijk zoveel mogelijk rekening mee. Dat er ook voor iedereen wat in zit.
0: Ja.
1: Ik neem aan, als ik bijvoorbeeld ik heb maat M, dan doe ik er ook maat M weer in
0: ja,
1: de tas.
0: Precies. Hè? Ja, precies.
1: Dus ieder doet ook zijn eigen maat weer in de tas.
2: Ja, ja, en in het begin, wanneer er nog niet zo heel veel deelnemers zijn, zullen het gemengde tassen worden met verschillende maten erin. Maar als er meer mensen zijn met dezelfde maat, dan kun je ook bedenken van, goh, weet je, we laten een extra tas rondgaan met alleen maar die maat. En die gaat dan tussen dat groepje mensen, gaat die in het rond.
0: Ja. Dan heb je meer kans dat er wat voor je bij zit natuurlijk.
2: Ja. Ja. Ja. Dus ja. Maar ook dat is weer, hè, hoe meer mensen, hoe meer mogelijkheden, hoe leuker het wordt.
0: Ja. Dus meld je vooral aan.
2: Ja, graag. Wees welkom.
0: Hartstikke goed. Ja. Dan gaan we even verder met muziek.

0: Ja, de Turtles en Happy Together. En daarvoor hoorden we ABBA en Take a Chance on Me. Ja, er zijn natuurlijk genoeg plekken waar je tweedehands kleding kunt kopen. Dus wat maakt deze manier van kleding delen anders voor jullie?
1: Dat het anders is dan anders. Ik hou wel van anders.
0: Nou, ja. Dat is duidelijk.
1: Ja, nee, maar gewoon dat het... Weet je, je kunt gewoon lekker rustig thuis kijken. Twijfel je, nou dan kijk je een dag later, kijk je nog even weer. Je kunt rustig passen zonder kleedhokjes die net niet helemaal dicht willen. Of mensen die ook staan te wachten die in die kleedhokjes willen. Je kunt gewoon lekker thuis kijken, passen. Even aan je man vragen van, staat dit leuk, staat dit niet leuk? Nou ja, dat vind ik wel heel mooi.
2: Ik denk dat het misschien wel het leukste is.
1: Ja.
2: En dat je gewoon in je eigen omgeving... je kan gewoon heerlijk thuis blijven. En als het je even niet past, dan denk je... oh, dat doe ik vanavond wel. Of ik kijk morgen even. Gewoon ook op het moment dat het jou past. Hè? Ja. Je hoeft niet per se naar een winkel. En het is natuurlijk gratis.
1: Ook dat.
2: En dan, dan kun je hele leuke dingen eruit zoeken... wat precies jouw smaak is.
1: Ja.
2: En als je denkt van, dit vind ik niks. Dan kun je hem ook gewoon voorbij laten gaan. En hij komt wel weer. Een volgende keer komt hij wel weer.
0: Ja.
2: Maar in principe kun je dus eigenlijk bijna elke maand iets nieuws kopen zonder geld.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, dat is dan wel heel erg leuk. Hè? Ja, want het heeft eigenlijk verschillende aspecten. Hè? Je hebt een stukje duurzaamheid natuurlijk.
2: Ja.
0: Want in deze tijd, dat hoor je wel vaak, dat er heel veel kleding... echt op bulten terechtkomt natuurlijk.
2: Ja.
0: En daar hebben wij in het milieu natuurlijk weer heel veel last van. Dus dat zit er natuurlijk bij. Ja, het stukje verrassingselement van, wat zit er nu in? En, maar ook het contact, neem ik aan, met de deelnemers.
1: Klopt. Dat is ook wel eentje die wij heel belangrijk en ook heel mooi vinden. Je doet gewoon nieuwe contacten op. Je brengt een tas kleding naar mensen die je eigenlijk niet kent. De ene keer... is diegene thuis, doet de deur open. Kun je eventueel, als je daar behoefte aan hebt... met elkaar socializen. Andere keer zijn ze niet thuis, hang je maar aan de deur. Net wat jij afspreekt met die persoon. Die persoon leer je kennen. Als er een keer een wisseltas rondkomt... leer je ook weer nieuwe mensen kennen. En ik merk, wij zijn wel van de noberschap... En dat vind ik wel, een heel mooi element. Gewoon het optrekken met elkaar. Het omzien naar elkaar. Er zijn voor elkaar. En we hopen dat hier ook wel een beetje mee te creëren. Dat je gewoon je netwerk wat meer uitbreidt. Hè? Want je had het net al over de minima. Over mensen die wel voldoende geld hebben. Maar die dit gewoon leuk vinden. Maar je hebt ook een doelgroep eenzamen.
0: Ja, zeker.
1: En die ontmoeten hierdoor weer... nieuwe contacten of zijn er even uit. Zo zijn er best wel wat doelgroepen die je hiermee bereikt.
2: Er kunnen heel leuke contacten uit ontstaan. En dan kun je bijvoorbeeld ook als je ergens anders hulp voor nodig hebt... dan kun je daar eventueel ook om vragen. Of je kan het aanbieden. Als jij hulp nodig hebt, wat het ook is, maakt niet uit. Maar ik zou je wel willen helpen. En ik denk dat... dat hebben wij ook wel een beetje in ons achterhoofd. Dat soort dingen, vriendschappen kunnen ontstaan. Hè, en dat je ook op andere manieren iets voor de ander kan betekenen.
0: Ja, dus ook dat stukje verbinding is gewoon heel belangrijk.
2: Ja.
0: Dat is ook weer iets van deze tijd eigenlijk, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ik bedoel, het is een hele polariserende tijd eigenlijk. Hè? Mensen zijn heel erg op zichzelf gericht. En dan zijn dit soort initiatieven natuurlijk... ontzettend fijn.
2: Ik denk ook, het is in de coronatijd ontstaan.
0: Ja. He,
2: toen we niet meer naar de winkel mochten. En misschien is dat ook wel de motivatie geweest... van degene die dit bedacht heeft. Van anders konden we lekker shoppen. En dat kan nu niet. He, dus, en we hebben kleding te veel. Dus laten we...

0: eigenlijk ook daar iets, ja, dat, dat daaruit geboren is.
1: Ja. En als ik nog iets mag toevoegen. De kledingruil gaat ook werken met een app.
0: Ja.
1: Daarmee geef je onder andere aan waar de tas is. Of, nou, dat kun je via een schema volgen in de app. Maar daarin kun je bijvoorbeeld ook een bericht plaatsen als je een skibroek nodig bent, een regenpak nodig bent of iets dergelijks. En het zit dan niet in de tas, dat je gewoon dat in het bericht plaatst van goh, wie heeft dat over in die en die maat. Op die manier ontmoet je ook weer nieuwe mensen.
2: Ja, zo is
1: het. Maar kun je ook gewoon vragen, zoeken wat je nodig bent.
2: Ook in verbinding blijven eigenlijk door een appgroep.
1: Absoluut.
2: Ja. Ja, dus op vele manieren kan dat gaan werken natuurlijk. Ja, hebben jullie zelf wel eens meegedaan aan een kledingloop? Of hebben jullie het idee gezien en...
1: Voor mij was het totaal onbekend totdat Rennie erover vertelde.
0: Ja, nou, ik heb wel eens wat van mijn dochter gekregen.
2: Ja.
0: En dat ze zei, oh mam, dit is precies wat voor jou.
2: Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog.
0: Dat kan ook, hè?
2: Ja.
0: Ja, en dat, ik vind dat prachtig. Maar natuurlijk ook omdat we zelf een kledingproject hebben gehad. En ik was daar toen ook de initiatiefnemer, of een van de initiatiefnemers. En alles wat bij ons binnenkwam, ik had de eerste keus.
2: Ja,
0: dus,
2: dat is ook weer zo natuurlijk.
0: Ik vond het echt geweldig, prachtig. Dus ik ben er sowieso wel heel enthousiast over. Maar met zoiets heb ik nog nooit meegedaan, nee.
2: Nou ja, voor alles een eerste keer dan natuurlijk.
0: Ja, zo is dat.
2: Jullie hebben muziek meegebracht, hè? Dat had ik al even aangegeven. Zo ook dit nummer. Ik wens jou van Trinity, zeg ik dat goed?
0: Ja.
2: Zit daar een idee achter? Of is het gewoon een mooi nummer?
0: Ja, het is een prachtig nummer. Ook bijvoorbeeld, ik wens jou een jas als het regent. En ik, dat vond ik zo mooi.
1: Ja. Ja. Ik vind het. Ik heb de eerste keer dat ik hem hoorde, ja, ik vond hem prachtig. Ik heb hem opgeslagen. En ik heb hem dit keer niet eens uitgezocht. Dat heeft Rennie gedaan. Maar het is wel echt een van de nummers die ik fantastisch vind.
0: Ja, en ook zeker mooi past bij dit project wat we nu gaan beginnen.
1: Ja.
2: Nou, we gaan luisteren.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Ah.
11: Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
11: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
14: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspaar de Dribbel in Vlagtwedde.

opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur.
2: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland.
11: Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
15: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
16: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op develde.nl of kom naar bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Het geluid van Oost-Groningen.
19: Lunchtijd.

opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten.

0: Het is nu 1 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 november, september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij.
2: Ga naar polarwise.com.
13: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
13: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
0: voetbalfan?
14: Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
15: Van wereldclubs tot verborgen parels.
16: FCSurprise.nl.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
20: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.

opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyad en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten.

0: Het is nu 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
2: Ah!
3: Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten.

Het is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau.

0: Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkewitsch en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Binnenkort op skivakantie? Kom dan eens binnenkijken bij de wintersportshow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
1: Het is nu 5:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos in Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack. En hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit.

0: De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft twee verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. Vier wereldpremières op één avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
10: Van wereldclubs tot verborgen parels.
9: FCSurprise.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. Zogeheten hybride aanvallen komen geregeld voor, vermoedelijk in opdracht van de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Met de Kind Eerstwet willen de D66-Kamerleden kinderen binnen 48 uur kunnen helpen zonder dat ze telkens hun verhaal moeten doen. Kinderen kunnen straks worden gehoord zonder toestemming van ouders als die mogelijk betrokken zijn bij de mishandeling. Nu is voor elk contact met het kind eerst toestemming van ouders of voogden nodig. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken ziet een verdere escalatie in een regio die sowieso al zwaar onder druk staat. Nederland is in elk geval solidair met Saoedi-Arabië. Ook de Amerikanen zouden willen helpen met aanvallen op jemenitische Houthis. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten.

0: Het is nu 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Julian Goedhart en Maaike Schibaan was dat met Offer van Aanbidding. Het eerste lied van deze aflevering van Kerk Muziek Anders op je eigen zender Groningen 1. Tot 7 uur gaan we mooie muziek draaien. Anders dan anders wat je verwacht in de kerk. Maar er zijn zulke mooie en veel mooie liederen. Samenstelling en presentatie, Geert Smit. En we gaan verder met een Amerikaans koor van de Fountain View Academy. Zo heet dat heel moeilijk, maar Mighty Redeemer is faithful and true.

Man Ensemble Expressione met The Holy Highway. En daarvoor hoorden we de YMCA Bahrain Choir When the Saints. En het volgende gaat over de Duitse grens. Animata Choir en Symphony. Wie kroos bist du?

Vocalists Ensemble Singers. Samen was dat met Balm en Gilead. En daarvoor hoorden we LBT Worship, When the Wind Zich Dreigt. En we gaan verder met muziek van Nederlandse bodem, Zera Worship. En dat is een groep van opwekking bij Javin en Siveren zijn erbij. En ze zingen voor ons Heerlijke Dag.

ligt het beloofde land. En het is onbereikbaar, het is onbereikbaar, dichtbij. Ik kan deze tijd soms niet meer lezen. Te veel onheilsprofeten met het hart op de tong. En ik zie mijn volk vaak ontevreden.

maar ik heb vaak te veel verkeerd ingeschat. Laat iemand anders het loflied maar zingen. Ik heb alles gegeven wat ik had. En nu sta ik hier

Zoals alleen Stef Bos die tekst zo kan maken. Hij zong een lied van Mozes, Onbereikbaar. We hebben nog twee liedjes voordat we naar het laatste liedje gaan. Ja, er kwam nog even wat achteraan ook nog. Agony Slip gaan we even naar luisteren. The King Has Come.

De New York Vocal Collective met And So It Goes. En dan zijn we toe aan het laatste lied van deze aflevering van Kerkmuziek Anders. Zometeen na 7 uur ben ik terug dan met het gospelprogramma Dawaar. Volgende week wordt dit programma gepresenteerd door Henk Gugelaar. En wij gaan dan uit met de doordrukkers. Het Onze Vader.

0: is nu 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen

Opwekking 915 zegt, wij houden van die God. Dat was het eerste lied van deze aflevering van Dabar. Het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en verder buiten. Elke maandag van 7 tot 8 de mooiste en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En het volgende is nummer van Worship, Mosaic Worship, Wees Verhoogd.

Brooke Ligtwood en Abby Gamboa. En dat was Even Death on a Cross. De volgende zangeres die we vandaag willen draaien is Francesca Battistelli en He Will.

Red Rock Worship was dat met I Know a Name. En we gaan verder met wat een oude nummer van Big Daddy Wave. Maar hij is nog wel heel erg mooi. The Lion and the Lamb.

Phil Wickham van een exclusief optreden van de Calef Center Able. Chris Tomlin, Jason Ingram, Pat Barrett, Rivers of Joy.

heb toch een beetje zwak voor deze Zach Williams. If God Lives Here. Hij is heel erg actief. En hij gaat plekken preken, zingen, muziek maken waar een ander niet zo gemakkelijk komt. Dan zie je vaak berichtjes voorbij komen op YouTube waar hij speelt in gevangenissen. Ook een mooie groep. Ook nieuw. Komt volgens mij uit Australië. De Planet Shakers. Mighty God.

That's why I praise. En wie ik praise, zegt Brennan Lake. Prachtig, mooie, lekkere, rauwe stem, deze man. En dat is bijna het laatste liedje, want we gaan afsluiten met Zera Worship en Mosaic Worship en Jaffet en Sifra nog een keer. Alles mogelijk. En we wensen jullie allemaal een hele fijne avond. Geniet nog van alle mooie dingen die er komen vandaag. Muziek voor het Hart komt zo meteen. Dus blijf gewoon luisteren naar uw eigen omroep Groningen 1. Graag tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart van Groningen 1. Een programma van 2 uur met liederen al dan niet op verzoek. We willen lofprijzen aan God en we hebben, ja, er zijn divers

gedichten te lezen. Dus we hopen, en dat is wij, de presentatie is vanavond in handen van Harma Wouken-Stimpener en de techniek wordt vanavond gedaan door Wubbe Kuper. En wij hopen dan samen met u op een hele mooie avond. Het is 12 oktober en de cd komt wel eens vaker voorbij, maar dat cd 12 uit onze koffer heet Lof, Aanbidding, Dank. En het is een cd van een aantal koren van inmiddels wijlende heer Johan W. Potts. Het is het Groot Gemengd Koor en het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal en de Christelijke Brassband Elat in Muntendam. En daar laten we de eerste vier nummertjes dan, heb ik daar een paar uitgekozen. En als eerste beginnen we met een lied dat gezongen wordt door het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. Machtig God, sterk.

Ja, ik denk dat u al een trompet heeft gehoord. En dat is van Lubertus Leutscher. Want het volgende nummer is een instrumentale. En die vond ik ook wel heel mooi, want die stond op dezelfde cd. En er wordt gespeeld door christelijke brassband Elat in Muntendam. En de naam Elat, dat betekent, dat is in het Hebreeuws, die God prijst. En nu komt er dus een mooi rustig stukje muziek.

alle dingen, al wat leeft, al wat je zingen kunt. Zo zijn de beginwoorden van het lied wat je nu hoort, ook weer van dezelfde cd.

Het laatste lied en ook het komende wordt gezongen door het Groot Gemengd Koor. En dat is samengesteld uit Loof de Heer uit Muntendam, Polyfonie uit Stadskanaal en Zingend Getuigen uit Nieuw-Buinen. En het volgende lied wil ik de tekst even lezen. Welk een liefdevolle vader is God de Heere voor zijn volk. Nergens vindt men op de aarde een vader zoals hij. God regeert de hele wereld. Een vader is hij voor zijn kind. Draagt het op zijn eeuwige armen als het zich zo hulpeloos vindt. God ziet op het mensdom neer. Als vader ziet hij op zijn kind. Zo begrijpend en vertederend omdat hij het zo bemint. Wilt u deze vader kennen en komen in het vaderhuis? Christus is de weg naar boven. Hij brengt de zijnen thuis. Welke liefdevolle vader is God, de Heere voor zijn volk? Nergens vindt men op de aarde een vader zoals hij.

De volgende week hoopt Jannie de Vries dit programma te presenteren. Zij stelt het deze week samen en u kunt haar bellen voor verzoekjes. En het liefst ook voor vrijdag op telefoonnummer 0599-313-609. Dus volgende week Jannie de Vries, telefoon 0599-313-609. Of mailen j.eleveld@hetnet.nl. En na dit programma kunt u nog luisteren naar een kerkdienst vanuit de hervormde gemeente van Boetzangen. En dat is opgenomen op zondag 4 oktober. De voorganger is dominee Lavoy. De schriftlezing is uit Deuteronomium 33 vers 1 tot 5 en vers 26. En het thema is Houd de lofzang gaande. We beginnen met de verzoekjes. En dat is een speciale, want mevrouw Ruinemans Mulder in Vlachtwedde werd vorige week genoemd als zijnde jarig op 2 oktober. Maar er stond verkeerd vermeld in het kerkblad. En ja, ik kwam daarachter. Ik heb ook even met mevrouw Ruinemans contact gehad. En ik heb gezegd, we doen het gewoon weer opnieuw op 5 oktober. Want toen was u jarig en dan mocht u 80ste verjaardag vieren. Een lievelingslied van u is Lichtstad met uw parelenpoorten. En ik heb gekozen voor een uitvoering van Hardenberg Zingt in de Bovenkerk in Kampen. Aan het orgel is Herman Boerman. En het lied, nog even voor de volledigheid, is u aangeboden door de hervormde gemeente van Vlachtwedde.

En 5 oktober was ook de verjaardag van mevrouw Marja Niebuhr en ik denk Pekela. De felicitatie komt van de PCOB, afdeling Pekela, met uw 72e verjaardag. Deze keer komt er een lied van Uit Opwekking. Groot is uw trouw en dat is Opwekking 123 en het wordt gezongen door een jongerenkoor van Opwekking.

En 5 oktober mocht ook mevrouw M. Huitsing-Sijp een ons verder verjaardag vieren. Uw 81ste. En de hervormde gemeente van Onstwedde wil u hiermee feliciteren. Nu weer een lied van Opwekking, Opwekking 267. Ik heb eigenlijk toch wel een paar cd's van Opwekking deze keer. Ik vind het een heel mooi lied. Groot is de Heer. En er wordt door een jongeren, ook weer door een jongerenkoor gezongen.

Het volgende lied is voor onze technicus Wubbe Cooper. Hij kijkt heel verbaasd op. Wubbe, nog gefeliciteerd op je verjaardag van 9 oktober. Namens de collega's van religie van onze zender Groningen 1. En voor, ja, we zijn nu even oud zelfs, 70 geworden. En ja, een mooi rond getalletje. Ik koos een lied dat jullie ook zingen met in Stivoka. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u. Nu is deze uitvoering wel wat drukker en ja, ik weet hoe ik het moet zeggen, anders dan wat jullie zingen. Maar ik hoop dat je deze ook mooi vindt en alle luisteraars ook.

Nou, die klapte het recht goed in. En Wubbe en ik vonden hem beide mooi in ieder geval. En ik heb even nagekeken. Er zijn drie vermeldingen waar dit lied op gebaseerd is. En één daarvan is 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem, van God gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Want de oorspronkelijke titel van dit licht, van dit lied is ook My Lighthouse. Dan hebben we nu weer een rustiger muziekje. En een felicitatie die behoort bij mevrouw T. Sterenborgen-Wols in Onstwedde. U mocht op 11 oktober 90 jaar worden. Ja, ik realiseer me net 20 jaar ouder dan wij net zijn geworden. 90 jaar en u krijgt de felicitatie van de hervormde gemeente van Onstwedde. Voor u een psalm. Psalm 146. En hij staat in opwekking 221 en Johannes de Heer 446. Oude berijming, prijs de Heer met blijde galmen. En het wordt gezongen door het Hollandkoor.

En de volgende felicitatie is ook voor mevrouw T. Sterenborg-Wolfs in Onstwedde van de PCOB, afdeling Onstwedde-Vlachtwedde. Voor u deze keer een lied uit Weerklank, Weerklank 440 en Johannes de Heer 569, Heer, wees mijn gids.

Op 11 oktober mocht ook de heer Haastukje in Vlagtwedde zijn verjaardag vieren. U mocht 91 jaar worden. En de hervormde gemeente van Vlagtwedde wil u hiermee feliciteren. Voor u, denk een heel bekend lied. Het heet Liefde en het wordt gezongen door de Martin Mans Formatie met bas Nico de Ruig en tenor Arie Pronk.

En we blijven bij de liefde, want het volgende lied heet De Kracht van Uw Liefde, opwekking 488. En dit lied wordt door Wubbe Kuper aangeboden aan Harm Stukje, ook met de verjaardag van gisteren, van 11 oktober. En er wordt gezongen door het regiokoor Adonai uit Waddinxveen.

En de laatste verjaardag op mijn lijstje is ook van 11 oktober, van gisteren, van de heer F.K. Fokkens. En u wordt ook gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Vlagtwedde met uw 81ste verjaardag. Voor u een lied gezongen door een mannenkoor onder leiding van Martin Mans. Er is een God die hoort.

voor alle jarigen, niet met name genoemd van de afgelopen week, het lied uit Opwekking, Opwekking 30, 13. Jezus, Hij is koning, koning van het gans heelal. Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof. Jezus, Hij is koning. En wij zullen overwinnen. Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof, maar ook Hij zal overwinnaar zijn.

ter bemoediging. Er is troost die sterker dan de pijn is. Er is vreugde groter dan ons lijden. Er is antwoord midden in de twijfel. Overwinning dwars door al ons strijden. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser.

dierbare Heer en Heiland, luister naar ons lied, dat uit hart gerezen lof en eer u biedt. Laat geheel ons leven, onze kracht en tijd, geest en ziel en lichaam, u zijn toegewijd. Duister, ach, en droevig was ons zwart verleen, toen geen straal van hoop ons levenspad bescheen. Maar nu is ons leven vol van zonnelicht, waar we ons pas bewandelen, het oog op u gericht. Voorwaarts, altijd voorwaarts op het smalle pad, reizen wij met blijdschap naar de hemelstad. Nimmer achteromziend gaan wij moedig voort. Kroon en palmtak wacht ons, ginds in zalig oord. En dit lied wordt weer gezongen van de cd nummer 12.

En het laatste vers van deze cd van nummertje 12 is getiteld Ode. U loven wij, o God, uw naam zij lof en eer. Het wordt gezongen door het Mannenkoor Stadskanaal en solist Wilco Rozen.

In Galaten 5, vers 22 en 23 staat geschreven: maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. En we luisteren naar het lied: als Gods geest waarlijk in ons woont, gelijk David zingen wij, bidden wij, klappen en loven wij. Het is Opwekking 28 en het wordt gezongen door het kinderkoor van Opwekking.

Matthäus 6, vers 9. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. We luisteren naar de Gideongroep. Vader, ik aanbid u. Ik leg mijn leven voor u. Jezus, ik aanbid u. En Heilige Geest, ik aanbid u.

Het volgende lied heet Belofte. De tekst is van Anko Pruiksma. Maar, zo zegt de Heere die u geschapen heeft, volk van Israël, ik riep u bij uw naam. Geen vuur zal u verteren. Ik wil dat Jacob leeft. Zelfs de woeste zee kan u niet aan, omdat gij zo mooi en kostbaar in mijn ogen zijt. Ik heb u zo lief, ik ben met u begaan. Nu zal ik u redden, overal en wereldwijd. Ja, elk land moet u nu laten gaan. Vrees niet, mijn knecht Jacob, Israël, ik koos u uit. Want zo zegt de Heere die u heeft gemaakt, ja, ik ben uw maker en uw formeerder. Jeruzalem, ik heb u steeds bewaakt. Nu ga ik u zegenen, bevochtigen het dorstig land. En ik giet mijn water in een dorre streek. Nu laat ik het regenen. Ik geef met overvolle hand en u groeit als bomen bij een beek. Nu ga ik u zegenen. Bevochtigen het dorstig land en ik giet mijn water in een dorre streek. En Jeruzalem zal zijn bevrijd en de steden van Juda weer bewoond. En als ook de tempel is herbouwd, zal men zien waardoor profeten werd aanschouwd. Laat de hemelen juichen tot Gods eer en gij diepten der aarde, prijs de Heer. Jubelt bergen en bomen in het bos, want de Heere heeft Jacob verlost. Ik kon het moeilijk lezen. Maar deze mooie tekst wordt gezongen door de Gideongroep.

Wat een heerlijk lied, wat je echt vrolijk van. Het volgende lied is er eentje uit opwekking nummer 27. Leid mij Heer, o machtig heiland. En er wordt gezongen door Mannenkoor Opwekking.

Ja, ik noemde al dat er veel opwekking is. En ja, toevallig zijn dat een paar cd's die ik uitgekozen heb. En de volgende is er ook eentje uit de opwekking, 125. Heer, ik kom tot u, gezongen door een jeugdkoor.

Het volgende lied heeft eigenlijk een beetje dezelfde strekking. Het is ook opwekking 350. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u. Heel uw werk door ons vertreden klaagt ons mensheid aan bij u. En het laatste couplet. Vul ons met uw heilige geest. Geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw naam verhogen, Heer.

0: Het volgende lied heeft een bijzondere titel. Maak ons hart onrustig. En ja, als je het hele lied ook hoort, het is heel bijzonder.
1: Mogen God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang zal zijn in onze harten. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te veranderen. Mogen God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. En mogen God ons zegenen met honger en dorst. Honger en dorst naar Christus zelf. Zodat we niet zullen rusten totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. Amen.

In een boekje van André F. Troost, getiteld Levend Water, staat van de vier elementen water, vuur, aarde en lucht, is water er dus één van. Water is leven. Water is zegen. Water is kracht. Water kan wassen. Boord door rotsen en bergen. Een stroom die blijft stromen, bij dag en bij nacht. We luisteren nu naar het lied Stromen van Zegen. Johannes de Heer, lied 57, de coupletten 1 en 2. En het wordt gezongen door dameskoor Lauwers D.O. uit Ar Urk.

Ik wil een gedicht lezen, Bouw op God, geschreven door mevrouw C.S. Adema van Scheltema. Bouw op God en wacht zijn zegen. Bouw op God in elke nood. Altoos kan hij uitkomst geven, redding van een wisse dood. God zal nimmer hem begeven, die op zijn belofte bouwt, en zich in de naam van Jezus gans en al hem toevertrouwt. Aardse vriendschapsbanden breken, deze wereld gaat voorbij. Gods genade alleen is duurzaam, staat ten eind toe ons terzij. Bouw op God, de rots der eeuwen, biedt uw voet een vaste grond. Bouw op God en gij hebt vrede tot uw jongste leven stond. Bouw op hem die wond en heelt, die ons goed en kwaad bedeelt. Ons door liefde, lief en leed bereidt voor de vreugd der eeuwigheid. Ja, dan past daar het lied bij. Machtige God, sterke rots.

Ja, je hebt het gehoord. Niet het lied wat ik zei. Ik heb waarschijnlijk een verkeerd cd-nummer opgegeven. Maar, en deze had u ook al gehoord. Het is een mooi lied sowieso. Het volgende is een lied van gezongen door de Gideon Groep. En het heet Liefde woont in het huis waar Jezus koning is. Leven en overvloed. Heer, geef ons uw zegen. Geef van uw milde regen.

En ik ben erachter, ik heb inderdaad een verkeerd nummer doorgegeven. En we luisteren nu naar het lied Machtig God, Sterke Rots. Opwekking 277. En de solisten zijn Femi van der Weg en Harry Smink.

Volgende week hoopt Jannie de Vries dit programma te presenteren. En u kunt haar bellen voor verzoekjes, het liefst voor vrijdag, op telefoon 0595-313-609 of mailen j.eleveld@hetnet.nl. En naar dit programma kunt u luisteren naar een kerkdienst vanuit de hervormde gemeente van Bourtange, van opgenomen op zondag 4 oktober met voorganger dominee Lavoy, schriftlezing uit Deuteronomium en het thema is Houd de lofzang gaande. Ja, u hoort, we zijn bijna aan het eind. We luisteren nu naar een lied van opwekking Vrede zij u. Opwekking 58 en het is gebaseerd op Johannes 20, vers 21.

Nou, de titel Vrede zij u is u allen gegund. We zijn aan het einde gekomen van het programma. U hebben bedankt voor de techniek. U bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een goede avond. En we gaan eruit met mooi instrumentaal muziek van Händel. Het heet Menuet en u hoort panfluit, vleugel en trompet. Een goede avond gewenst.

0: is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Laten we elkaar in ons stil gebed aan de Heere onze God opdragen. En wij belijden dat wij onze hulp verwachten van de naam van de Heere. Die naam die luidt, ik zal er zijn. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, getrouw is door alle generaties heen en nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we de psalm die een loflied is op de schepping. Het is vandaag ook

Dierendag. Franciscus die sprak, die preekte tot de vogels en zij staakten hun gekwetter om naar hem te luisteren. En tegelijk is Psalm 19 ook een lofzang op Gods wet, kostbaarder dan goud en zoeter dan honing.

één jaar na de oprichting van de staat Israël. In 1949 heeft de Nederlandse hervormde kerk, zoals dat toen nog heette, de Israëlzondag ingesteld. Op de eerste zondag van oktober. Want in deze periode sluiten de Joden hun najaarsfeesten af. En dan moet u denken aan de Nieuwjaarsdag, die in september volgens hun rekening wordt gevierd. Grote Verzoendag 10 dagen later. En 5 dagen later, op volle maan, begint dan het Loofhuttenfeest. Dat duurt dan 8 dagen. Dat wordt afgesloten met het feest dat vandaag wereldwijd door het Joodse volk gevierd wordt. En dat heet Simchat Torah, de vreugde van de wet. En toen hier de synagoge in Bourtangen nog in gebruik was, kon je de Joodse gemeenschap op die dag zien dansen in de synagoge om de verhoging in het midden met een grote Torahrol. Die is ongeveer manshoog, zou je kunnen zeggen. En daar dansten ze stuk voor stuk mee, als het ware met hun geliefde, om daarmee tot uitdrukking te brengen dat ze verheugd zijn, blij zijn, dat God hen op Sinai, op de berg Sinai, de wet heeft gegeven. Feest van de vreugde der wet. En het is aan ons de vraag of ook ons de wet van God, het woord van God, het getuigenis van God, het onderwijs van God, de weg ten leven, of dat ook ons een vreugde is. Want wie is God? Hij is de God, zegt Exodus 20, die zijn volk heeft bevrijd uit de gevangenis, uit de ijzeroven, uit het slavenhuis van Egypte, waar ze niet rechtop konden staan en gaan, waar de kindertjes, de jongetjes in de Nijl geworpen werden om op die manier het Joodse volk uit te roeien. Uit dat land, uit het land van angst en duisternis, heeft God ze bevrijd en heeft hij hen de woorden ten leven gegeven, opdat ze dicht bij hun bevrijder zouden blijven. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En tegelijkertijd staat er: maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. Ook dat telt door in de geslachten. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en aan uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. 1 dag rust. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze 10 woorden, levenswoorden, samen. En je kunt het op de vingers van je handen natellen. Heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We hebben de woorden van God gehoord. We mogen daarop antwoorden, ook in de weg van het gebed. Laten we samen bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u ons weer genodigd hebt aan het begin van een nieuwe week om voor eerst die week te beginnen door naar u te luisteren. Uw stem, die spreekt in en door uw woorden. En die is persoonlijk. En die richt zich ook tot ons persoonlijk. Dank u wel dat u zo met ons wilt omgaan. Dat u ons de weg ten leven wijst in uw woord. En dat ons levenspad een helsweg wordt als we ons laten gezeggen. En Heere, daarmee is direct ook iets anders gezegd. Want dat is nogal wat voor ons mensen. Ons te laten gezeggen. Dat doen we niet zo makkelijk. Wij weten het zo makkelijk zelf beter. En als een ander ons verbetert, dan valt ons dat al lastig soms. En ons de route laten gezeggen, ons de route laten corrigeren. Heren, dat gaat er niet zo makkelijk in. Want wij zijn eigenwijze mensen. Eigenzinnige mensen. Wij gaan zo gemakkelijk onze eigen wegen. We wandelen onze eigen paden, platgetreden vaak ook. Maar u roept ons naar u te luisteren. En Heere, daar hebben we dan ook uw Heilige Geest voor nodig, die ons ontvankelijk maakt voor uw woord. Schenkt die ook vanmorgen. Opdat u aan het woord komt in ons leven. En wij ons zetten aan uw voeten. Spreek, Heere, want uw gemeente hoort. Dank dat u telkens weer uw roepstem laat uitgaan. Ons wil verzamelen. Ook hier in de kerk van Portarre. Dat u genadig en barmhartig bent en lang de moed er met ons inhoudt. Dat we dat mogen beseffen, Heer. Dat u zo onze God bent. En dat we uiteindelijk ook uw genade, barmhartigheid en langmoedigheid
hebben gezien in de Heer Jezus Christus, die om ons uw genade te tonen de weg naar het kruis gegaan is. Doe ons zo beseffen dat we duur betaald en gekocht zijn. En zegen in zijn naam ook deze dienst uit genade. Amen. Ik lees u voor. Deuteronomium 33, 1 tot en met 5 en 26 tot en met 29. En daar lezen we Gods woord aldus. Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man Gods, de Israëlieten gezegend heeft voor zijn dood. Hij zei: de Heere is van Sinaï gekomen als de zon, kwam die uit Seir op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran. Hij kwam met tienduizenden heiligen. En aan zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. Ja, hij heeft de volken lief. Al zijn heiligen zijn in uw hand. Ze zitten aan uw voeten en vangen iets op van uw woorden. Mozes gebood ons de wet, het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob. Hij was koning in Jeshurun. Jeshurun, dat is een koosnaam voor Israël. Zoals wij koosnaampjes hebben voor elkaar en voor onze kinderen, zo is Jeshurun het koosnaam, de koosnaam van God voor zijn volk. Hij was koning in Jeshurun, toen de hoofden van het volk zich verzamelden samen met de stammen van Israël. En dan staat er in 26, niemand is er als God, Jeshurun. Hij rijdt op de hemel om u te helpen en in zijn majesteit op de wolken. De eeuwige God is voor u een woning en onder u zijn eeuwige armen. Hij verdrijft de vijand voor u uit en zegt: vaag hem weg. Israël zal veilig wonen en alleen. Het oog van Jacob zal gericht zijn op een land van koren en nieuwe wijn. Ja, zijn hemel zal dauw laten neerdruppelen. Welzalig bent u, Israël. Wie is zoals u? U bent een volk dat door de Heere verlost is. Hij is een schild en een hulp voor u. Hij is uw majesteitelijke zwaard. Daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen. En u zult hun hoogten betreden. Tot zover. Zalig de mens die het woord van God hoort, dat bewaart in zijn of haar hart en daarmee en daaruit ook leven. Halleluja. Ter inleiding op de verkondiging zingen we gezang 464.

Gemeente van de Heer Jezus Christus, als het nou vandaag uw laatste dag zou zijn, uw laatste levensdag, wat zou u dan als uw laatste woorden aan uw man, vrouw, kinderen, vrienden, gemeenteleden, broeders en zusters, willen zeggen? Wat zou u ze willen meegeven? Denk daar eens over na, de komende dagen. En schrijft u het eens op voor uzelf. Wat zou ik nou tot een ander als laatste nog willen zeggen? Ik vraag het omdat deze week iemand mij vertelde over de laatste woorden van haar onlangs overleden echtgenoot. En hij had haar op zijn sterfbed gezegd: houd de lofzang gaande. En ze vertelde dat onder tranen. Maar die tranen waren niet alleen tranen van verdriet. Die tranen waren ook tranen van vreugde, omdat het haar ook zo bemoedigde nu. Daar zat iets van een belofte in voor de toekomst, voor haar. Blijf op God vertrouwen. Blijf je in Hem verheugen. Ondanks alles. Ook door je verdriet heen. Laat het diep in je hart zingen. Al huil je misschien omdat je me mist. Dat waren zijn laatste woorden. Houd de lofzang gaande. Wij richten ons vanmorgen op de laatste woorden van Mozes. Mozes geeft de zegen aan zijn volk. Hij heeft ze uit Egypte mogen leiden. Hij heeft ze door de woestijn geleid. Nu zijn ze aan de ingang van het beloofde land gekomen, maar zijn tijd zit er nu op. Hij mag er niet in. Zij zullen verder gaan. En dan is het laatste wat hij doet eigenlijk precies hetzelfde als wat Jacob doet voor zijn 12 zonen in Genesis. Hij geeft hen de zegen. En de zegen, zou je kunnen zeggen, dat is de belofte van God voor de toekomst. De zegen, zoals wij die ook aan het einde van de dienst ontvangen, dat is ook zo'n belofte. Hè? Wat er ook gebeurt deze week in uw en in mijn leven, onder zijn zegen staat je leven. En die zegen is zelfs opgewassen tegen de dood. Onder zijn zegen is er leven dwars door de dood heen. Mozes geeft de zegen, staat er zo nadrukkelijk, hè, voor zijn dood. En dat hij weet dat de zegen tegen de dood is opgewassen. De man Gods. Hij spreekt hier heel nadrukkelijk namens God, als Gods vertegenwoordiger. En op die God wijst hij ook, als hij straks stuk voor stuk de stammen gaat zegenen. Op die God wijst hij in de allereerste plaats en zegt: die kwam op Sinaï. Die ging als een zon op vanuit het gebergte van Seir, die verscheen ook blinkend op de Paranbergen.
En even terzijde, persoonlijk, heel lang geleden alweer, in 1976, aan het begin van mijn studie theologie, ging ik de maanden daaraan voorafgaand naar Israël om dat land met eigen ogen in al zijn concreetheid te zien en daar een paar maanden op een kibbutz te werken. Aan het einde van die werkperiode ben ik het land diagonaal doorgetrokken van het noordwesten tot het zuidoosten, helemaal tot aan het zuiden van het schiereiland Sinaï. Dat was toen nog in het bezit van Israël. Sinaï hebben ze teruggegeven aan Egypte. Maar toen kon je dus nog doorreizen tot Sharm el-Sheikh. Is nu een Egyptisch oord aan de Rode Zee, vakantieoord. En een van de dingen die ik me nog heel goed herinner, het staat als het ware nog op mijn netvlies, is dat ik op een nacht om 3:30 met een aantal mensen mijn bed uitging, een slangenpaardje opliep naar de berg Masada om daar om 6:00 de zonsopgang te zien van achter de bergen van Seir. Jaren later heb ik het ook op de Sinaï gedaan. Ook heel vroeg met een hele groep mensen om 6:00 vanaf de Sinaï de zon te zien opkomen. Nou, dat was geen bleek herfstzonnetje hoor. Dat kan ik wel vertellen. Die zon kwam brandend uit zijn bruidsvertrek. Zoals we zojuist in Psalm 19 hebben gezongen. Overweldigend mooi. En wat me ook zo trof op de Sinaï was dat ik dat beleefde, niet alleen met de gemeente die ik toen leidde, maar met ontzettend veel mensen uit alle mogelijke volken, Chinezen, Japanners, Zuid-Amerikanen, Noord-Amerikanen, Oost-Europeanen, Noren, Spanjaarden, en die waren allemaal, alle volken waren op de Sinaï aanwezig. Er werden ook diensten gehouden nadat we met elkaar, als het ware met de hele wereld, de zonsopgang op die berg waar God de wet gegeven had, hadden gezien. Indrukwekkend. God heeft daar aan Israël vanuit zijn rechterhand die vurige wet geschonken. Woorden vol Heilige Geest, zouden kunnen zeggen. Woorden die hem bekend maakten als hun bevrijder en die hen aanspoorden dicht bij hun bevrijder te blijven leven als ze straks in het beloofde land zouden gaan wonen. En je zou kunnen zeggen dat met dat hij hier God schildert als een zon die iedere keer boven die bergen oprijst, blinkend. Je zou kunnen zeggen dat ze onderweg, elke dag als de zon opging, als het ware aan die woorden herinnerd werden. Ik ben er, met mijn woord voor jou. Denk daar eens aan, als je dan morgenochtend wakker wordt en je doet de gordijnen open, dan is het eerste wat je ziet dat licht wordt. Morgenschemering misschien nog, dat hangt er een beetje vanaf hoe laat je opstaat. Maar hoe dan ook het licht komt, dat weet je. En denk dan eens, hij laat het licht ook voor mij weer opgaan. God is iedere dag nieuw.
hoe donker ik de vorige avond misschien ook naar bed ben gegaan. Hoe donker de dag misschien ook geëindigd is. Moeilijke vergaderingen, ruzies, zorgen of wat dan ook. Licht gaat op. God begint opnieuw met mij. Hij geeft me nieuwe kansen voor deze dag. Om dingen te corrigeren of wat dan ook. Ik heb je verlost. Ik heb je bevrijd. Wandel in die vrijheid aan de hand van mijn heilrijk woord. Zo gaat de zon iedere dag voor ons op. Genadig. En gemeente, ik lees dit gedeelte vandaag met u op de Israëlzondag. Omdat God in lichtglans is opgegaan in de eerste plaats voor zijn volk, voor zijn uitverkorenen, voor zijn oogappel, maar ook voor de volkeren. Dat is dat verrassende van dat derde vers. Ja, hij heeft alle volkeren lief. Ook het Nederlandse volk. Ook het Bourtangervolk. En het Vlachtweddervolk. God is met Israël begonnen, maar in Israël zijn ook alle volken begrepen. In hun kielzog, over hun schouders, heeft hij ook u en mij in het oog en vooral in zijn hart. Hij heeft de volkeren lief. Al degenen die uit de volkeren hem hebben leren kennen, zijn in zijn hand. Zij zitten aan zijn voeten, staat er, en vangen iets op van zijn woorden. Van uw woorden, zegt Mozes, de volken vangen iets op van uw woorden. Vangt u er iets van op vandaag? Je mag het ook vertalen met zij dragen uw woorden. Ze houden die hoog. Bijzonder. Dat we genoemd worden. In de Torah die aan Israël gegeven is. Weet u, er staat hier een synagoge. En die synagoge stond hier eerder dan deze kerk. Deze kerk is in 1869 hier gebouwd. De synagoge stond er in 1842. Maar breder kan je nog zeggen dat de synagogen in de wereld er al lang stonden voordat er ook maar ergens een kerk stond. Want synagogen zijn gebouwd nadat het volk uit het land Israël verdreven is in 70 na Christus. Toen is de tempel verwoest en als een herinnering aan die tempel zijn er synagogen gebouwd. Maar die synagogen zijn gebouwd in heel de wereld, ook in Bourtange, opdat daar ook eens kerken zouden zijn. Geloofsgemeenschappen uit de volkeren die de God van Israël in de synagoge aanbeden zouden kennen en zouden lief krijgen. Opdat ook de volkeren de lofzang gaande zouden houden. Hen is de wet geboden, zegt Mozes. Het is hun erfelijk bezit. Zo heeft God het bepaald. Maar wij mogen erin delen met de stammen van Israël. Maar het is toch eigenlijk merkwaardig, hè? Dat we een Joods boek lezen. In heel de wereld, met al onze broeders en zusters in de wereld, lezen we een Joods boek. Oud en Nieuw Testament. Allemaal Joodse auteurs. Omdat de God van Abraham, Isaac en Jacob ook ons lief heeft.
En dat weten we doordat ons het evangelie verkondigd is. Door de Messias van Israël. De Heer Jezus. Israël is ons tot leermeester aangesteld. We zetten ons aan hun voeten en luisteren om iets van de woorden die zij gekregen hebben op te vangen. En dan moet u denken aan die Canaanese vrouw in het Nieuwe Testament. Hè, die zei, toen de Heer Jezus zei, ik ben gezonden tot de verloren stammen van Israël. Toen zei, maar wij, Canaanese, heidense vrouw, maar wij vangen ook iets van dat brood wat u aan Israël geeft op in de kruimeltjes die onder de tafel vallen. Toen heeft de Heer Jezus haar geloof geprezen, hè, en gezegd, uw dochter, want zo kwam ze naar hem toe die ziek was, uw dochter is van nu af aan genezen. Omdat ze zo gezegd had eigenlijk wat hier staat, dat zij de kruimpjes van het brood van Israël als een hondje verlangde op te eten. Wij zijn betrokken. Tegelijkertijd, en dat moeten we op de Israëlzondag ook tegen elkaar zeggen, die bescheidenheid van die Canaanese vrouw, die hebben we niet zo lang volgehouden. De bescheidenheid van de kerken uit de volkeren tegenover Israël is nou niet bepaald haar kenmerk geweest. Integendeel, we hebben ons hoogmoedig boven Israël verheven. We meenden zelfs dat God met hen afgedaan had en dat wij nu de nieuwe uitverkorenen waren. En al die namen van die 46 slachtoffers aan de zijmuur van de synagoge hier vlakbij, die herinneren er eigenlijk aan dat de christelijke kerk, dat het christelijke Europa ook een holocaust heeft gehad. Een volkerenmoord, een industriële volkerenmoord op het Joodse volk heeft toegelaten. En niet alleen dat, maar ook mede heeft helpen veroorzaken. Dan zegt u, dat hebben de nazi's toch gedaan? Jawel, maar die nazi's putten ook uit uitspraken die Luther gedaan heeft. En die andere christenen in de kerkgeschiedenis hebben geuit jegens het Joodse volk. Verbrand een synagoge, heeft Luther gezegd. En dat hebben de nazi's overgenomen. Dus dat moeten we tot onze beschaming zeggen. We hebben ons als gelovigen uit de volkeren hoogmoedig opgesteld tegenover het Joodse volk. En daar hebben ze een ontzaglijk nooit te bevatten hoge prijs voor betaald. En die 46 namen herinneren eraan. Terwijl we vergeten waren dat we dat zij als eerste geroepen zijn. En dat God als het ware Israël bij de volken heeft gebracht en de volkeren bij Israël zijn gebracht. En dat ze bij elkaar horen. Dat er een wederzijdse verbondenheid is. En dat er van onze kant, en dat zegt gelukkig ook onze kerkorde, een onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk is. Want ze zijn ons voorgegaan. Ze zijn onze leermeester. We hebben dit boek van hen ontvangen. Het boek van uw redding. Dank je wel, Israël. Opvallend.
dat dat aan het slot van die vijf boeken van Mozes de volken zo nadrukkelijk worden genoemd. Dat rijmt ook op het begin, wat ook gelezen wordt op de vreugde der wet, de schepping waarin God de mens schiep. Hij schiep niet de Jood, hij schiep de mens. Dus God heeft aan het eind de volkeren op het oog in Israël en heeft aan het begin ook allen op het oog om daar dan straks Israël uit te lichten. Dus het einde rijmt op het begin en het begin rijmt op het einde. Het gaat om heel de wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En wie is die God dan van Israël? Dat staat aan het slot van wat we gelezen hebben. Wie is die God? Onvergelijkbaar. Wie is een God gelijk, o Jeshurun, roept Mozes uit. Onvergelijkbaar. Hij is de unieke. Hij rijdt op de hemel om u te helpen. En hij hult zijn majesteit in de wolken. Nou, wij wonen hier op het prachtige Groninger land. Nergens is de hemel wijdser in ons land dan in Groningen. Daarom ben ik hier ook komen wonen. 3,5 jaar geleden. En als we daar nou kijken, dan rijdt hij door de hemel om ons te helpen. En hij hult zich in de wolken, in zijn hoogheid, in zijn majesteit. Als je nou weer eens naar die wijdse hemel kijkt, als je vanmiddag gaat wandelen, bedenk dat dan. Dat hij daar is om je te helpen. En tegelijkertijd, tweede, hij is niet alleen boven je, hij is ook naast je, want staat in God is een eeuwige woning. Hij is een woning voor de zijne. Je mag bij hem schuilen. Je vindt onderdak bij hem. Hij is boven je om te helpen. Hij is naast je om een schuilplaats voor je te zijn. Je mag je in hem geborgen weten. En ten derde staat er ook nog onder u zijn eeuwige armen. Hij is boven je, hij is naast je en hij is onder je. En hij draagt je als op adelaars vleugelen. Zo is God. Zo is de God van Israël. Voor zijn volk en voor de volkeren. Zo hebben we hem ook leren kennen in zijn Messias, in de Heer Jezus Christus. Die kwam van boven naar de aarde. Die is aan ons gelijk geworden. En uiteindelijk is die aan het kruis vernederd tot in de dood, om ons aan het kruis te dragen en bij God te brengen. Hij heeft onze val opgevangen. Boven ons, naar ons toegekomen, naast ons gegaan, gewandeld op de aarde en uiteindelijk onder ons terechtgekomen, de laagste plaats ingenomen om ons op te vangen, terecht te brengen, opdat we eens voor God verzoend kunnen staan. Dat is God. Zo heeft hij zich ten diepste geopenbaard. En dan eindigt het stuk dat daar geen vijand tussen kan komen. Wie deze God kent, wie deze God lief heeft, daar kan geen vijand een spel tussen inbrengen.
Geen duivel, geen zonde, geen kwaad kan die band teniet doen. En weet u, daarom zal Israël leven. Al keren de volkeren zich tegen haar. En dat doen ze. En dat deden ze. En dat hebben ze altijd gedaan. Antisemitisme is de langste haat in de wereldgeschiedenis. Die keert zich altijd weer tegen Israël, tegen het Joodse volk. Of ze hebben Jezus gekruisigd, of ze hebben het verkeerde ras, of ze wonen in de staat Israël. De volkeren keren zich altijd tegen Israël. Maar God is hun hulp. Daarom zou Israël leven. Al die vijanden die vergaan, die verdwijnen. Al die wereldrijken, of het nou Egypte of Babylonië is, of het duizendjarig rijk van Adolf Hitler, het verdwijnt allemaal, zij blijven. Omdat hij hun woning is. Omdat onder hen eeuwige armen zijn. En dat mag u in Christus ook tegen uzelf zeggen. Dan is er dageraad, toekomst. Ook voor u. Door het lijden heen. Door de dood heen. U mag erin delen. En u mag deze Messias in uw leven ook laten zien. Hij is uw hoop. Hij is degene in wie u gelooft, op wie u vertrouwt. En hij is degene die u in liefde draagt, waardoor u ook in liefde probeert met uw naaste om te gaan. Hem te vergeven, zich met hem te verzoenen. Zelfs uw vijanden lief te hebben en te bidden voor degene die u vervloeken. Laat die Messias zien. God heeft u met hem gezegend. Mozes heeft het u gezegd. Wat een zegen. Wat een zegen. Houd dan de lofzang gaande. Alle dagen. Totdat hij komt. Om Israël en de volkeren in de heilige stad. In het nieuwe Jeruzalem. Omwille van zijn eer bijeen te brengen. Amen. We gaan met elkaar danken en voor je beden doen. Dat als we de hemel aanschouwen, dat u daar als het ware bent om ons vanuit de hemel te helpen. Zoals de Heer Jezus aan uw rechterzijde gezeten, voor zijn gemeente pleit nu in de hemel. Maar dat u ons ook tot een toevlucht bent, een herberg, een woning. Zoals de Heer Jezus onder ons gewoond, getabernakeld heeft. En dat we ons uiteindelijk ook door u gedragen mogen weten. Want hoe vaak vallen we niet? En u richt ons weer op. En we danken dat we in die armen ook de kruisarmen van de Heer Jezus mogen zien. Heere, zo wilt u onze God zijn. Genadig, barmhartig en langmoedig. Doe ons daaruit leven. Met vreugde.
met vaste hoop, vurige liefde. Ga zo met ons mee, de nieuwe week weer in. En wees met uw kerk in deze wereld, met pastor Dachi en zijn gemeente er in Indonesië, die niet naar een kerk kunnen zoals wij. Sterken en de zijne. En mooi dat ze zingen op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Ons tot een bemoediging. Wij bidden u, Heere, voor het Joodse volk. Levend in de staat Israël. Levend daarbuiten in de landen van deze wereld, ook in ons land. Bedreigd. Uiterst voorzichtig om met een keppeltje op door de straten te lopen. En het soms ook niet meer doen. En de mezuzahs van hun deuren weghalen. Omdat er voortdurend die dreiging is van aanslagen, van laster. Zoals dat deze week ook weer in dat vliegtuig bijna is gebeurd. Dat het zou neerstorten en vele slachtoffers zou maken. Wees uw volk een vurige muur rondom. Ook op deze feestdag. Want we herinneren ons dat 3 jaar geleden op diezelfde Simchat Torah, 7 oktober 2023, die verschrikkelijke aanslag, die terroristische actie, die pogrom plaatsvond. En Heere God, we verbazen ons erover. Dat zomaar ook werd toegejuicht. En dat op 8 oktober Israël de schuld al kreeg. De daders slachtoffer werden. En de slachtoffers daders. Ontferm u. Ontferm u over haar regering. Over de bevolking die deze maand ook naar de stembus gaat. Leid hen. Geef goede leiders. Laat het ook mogen wezen dat er altijd ook een uitgestoken hand blijft om te onderhandelen. We dragen ze nu op. We bidden ook voor onze opperrabbijn hier in Nederland, als die 9 december ook weer naar Bourtarre komt, om de Chanukka-kandelaar aan te steken. Dat we er omheen mogen staan. En dat dat allemaal ook in goede orde in ons land geschieden mag. We danken u voor uw woord. We danken dat we het ontvangen hebben. Doe ons er veel uitlezen. Opdat het onze ziel verkwikken mag. Opdat het ons leven richting mag geven. Opdat het ook toekomstige generaties oriëntatie mag geven. Want we bidden voor onze opgroeiende jeugd, onze jonge mensen. Zoveel zijn zoekende, tastende, dwalende.
Er is zoveel onrust, onzekerheid, angst. Heere, breng ze bij u. En laten wij daarin geen staande weg, maar een wegwijzer mogen zijn naar u, naar de Heer Jezus. We bidden voor onze politici, voor onze regering. We danken u voor onze koning die dat kritische zelfonderzoek naar zijn familie heeft opgedragen en waar nu dit boek of die 5 boeken van verschenen zijn. Dat hij dat uit eigen zak heeft betaald om eerlijk onder ogen te zien wat ook de Oranjes gedaan of beter gezegd nagelaten hebben. Zegen ook hem in de taak die hij heeft samen met zijn vrouw en zijn gezin. Ook de kroonprinses. Hoed en bewaar ze. Gedenk de wereldleiders. Gedenk degene die lijden in Rusland, in Oekraïne. Geef wijsheid aan diplomaten. Zegen de paus. Die er ook alles aan doet om mensen tot elkaar te brengen. We leggen de nood van deze wereld in uw hand. Maar in het vaste geloof dat alle die het kwade zoeken en het boze begeren te doen geen dageraad zullen hebben. En dat uw koninkrijk

Is de zegen. Open uw hart daarvoor en draag Gods zegen mee in uw levensdagen. De Heere zegen u.

0: Het is nu 11 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. De brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk 250.000 euro vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer? Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft

Volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. Ajay Midi was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaanse